0: Alleen de grootste hits.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.
2: Nee, dat is wel goed.
3: Hey Lillo, ja. Luister zeg. Ja, het café bij ons is niet meer wat het was.
2: Nee.
3: Vroeger kon je er elke dag lekker stevig af.

0: deze.
1: Dat is wel goed.
0: Dat is leuk.
1: Leuk.
0: Dat is leuk.
1: Leuk.
0: Doe mij nou wat basics. Zo'n ouderwetse Hollands pot. Een zuurkooltje.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat doet me denken aan laatst, met Marielle. Nou, die staat

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

verhinken niet, verpinken niet, kan lezen niet, kan vrezen niet. Het spookt al in mijn hoofd. Kan slapen niet, kan gapen niet, kan peinzen niet, kan veinzen niet. Versuft ben ik en verdoofd. Kan schreeuwen niet, kan geven niet, kan blijten niet, kan grijten niet. Maar ik zit er mee geplaatst.

Liedjes en een wap voorbij de rijmen, rap ribbe de bie van Valdera aan Valderie, van Sakkerju en Sakkerji, door en mi fa sol la si, vie van bomma 1, 2, 3, ben zo blij dat ik u zie, en nu ligt de lingerie, ook al ziet het niemand niet.

0: met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: toen Adam was geschapen, zong er zorgen om zijn bien. Riep hem naar God de Vader:
1: pa,
0: ik lig hier zo alleen. Godverdomme, sprak toen God, al hij verhoord, maar opgepast.

Jozef en Maria, hun verhaal is echtig waar. Jozef kon er niks van, maar toch kwam de nooie voor. En Maria zei, Jozef, de nalige geest heeft mij verrast.

Toen Romeo, Julietje, zag liggen op de grond. Toen pakte hem een fles vergif en hij zette zo'n zo'n mond. Hij nam de farme sloek en hij had zijn fles nog vast. En ze listen waar de woorden met de

0: De koning van de Belgen had een stuk in zijn frak. De koningin was boos en ze mokte van haar een tak.
1: Karapa, gooi ze zetlap. Pour un roi, dat is ongepast.

0: zuiden van de Filipijnen is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,8 tot zelfs 8,2. Er is zeker één dode en er zijn meerdere gewonden. Op Mindanao, een van de grootste eilanden, stortten grote gebouwen in en er ontstond paniek. Er geldt een tsunami-waarschuwing voor de Filipijnen, Indonesië, Taiwan en Japan. Iran heeft Israël opnieuw aangevallen voor het eerst in 2 maanden tijd. Er gingen 10 raketten naar Israël, maar het leger kon die neerhalen of ze belanden in open gebied, zonder schade of slachtoffers. Het was volgens Iran een waarschuwing. Israël heeft die aanvallen al beantwoord met luchtaanvallen op militaire doelen in Iran. Amerikaanse president Trump roept Iran op om weer te onderhandelen. In een treinstation in New York zijn zeker 6 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Een van de gewonden is er erg aan toe. Er is een verdachte opgepakt, hij zou mentale problemen hebben. Het gaat dus niet om terreur, zegt de politie. De jonge Rode Duivels zijn geen Europees kampioen. Ze verloren de U17-finale van Italië na strafschoppen. Het stond 1-1 na 90 minuten. Het was de eerste keer dat de jonge Rode Duivels op een EK tot in de finale waren geraakt. En tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen, zijn eerste Grand Slam. Hij won in de finale van de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Eindelijk zegt hij na een reeks tegenslagen en kwetsuren.
1: We've been through injuries, we've been through heartbreak, we've been through losses. We've been losers at times as well, in the most important moments. But at the end of the day, we're Grand Slam champions now. And that's what counts.
0: Zverev is de eerste Duitser in het open tijdperk die wint in Parijs. We starten nog droog, maar er komt regen aan en mogelijk zelfs onweer. Het is wel zacht, 23 graden. Vanaf morgen een stuk koeler.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: The next train will be leaving from platform 1.
6: U luistert naar West Express met Mike West.

Samen met Freddie Cabin deden we een wandeling snel wel door de Palisades Park. Zo dadelijk ben je terug met Claudia King en Wolverton Mountain. Eerst nog Neil Sedaka. Breaking up is hard to do.

0: hallo.
1: Het verhaal bij deze plaat is dat door een fout bij het persen van de plaat de naam van de artiest werd verkeerd opgedrukt. Claudia King was eigenlijk Cloud King, maar hij kon door die fout het leven door als Claudia King met Wolverton Mountain. Plaat voor Chubby Checker.

0: Fields back home.
1: Het nummer Cotton Fields, wat onder de meesten van u gekend zal zijn in de versie van The Beach Boys, werd eigenlijk eerst op de plaat gezet in 1962 door de groep The Highwaymen. Trouwens, gesproken over The Beach Boys.

1962, de Peppermint Twist van Jody en de Starlighters. Clyde McFadden was een van de eendagsvliegen in 1962, maar zijn hit Lover Please was nooit meer te vergeten.

0: it, I'll come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila.
1: Ik laat jullie achter in 1962, maar je blijft niet alleen. Je krijgt nog gezelschap van Ray Stevens, Bobby Darin en Gene Pitney. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de West Express. Je krijgt ook nog van mij de Everly Brothers. Graag tot morgen.

0: Dit was West Express.
1: Samenstelling en presentatie
0: Mike West.
1: Graag tot een volgende West Express.

0: zuiden van de Filipijnen is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,8 tot zelfs 8,2. Er is zeker 1 dode en er zijn meerdere gewonden. Op Mindanao, een van de grootste eilanden, stortten grote gebouwen in en er ontstond paniek. Er geldt een tsunami-waarschuwing voor de Filipijnen, Indonesië, Taiwan en Japan. Iran heeft Israël opnieuw aangevallen voor het eerst in 2 maanden tijd. Er gingen 10 raketten naar Israël, maar het leger kon die neerhalen of ze belanden in open gebied, zonder schade of slachtoffers. Het was volgens Iran een waarschuwing. Israël heeft die aanvallen al beantwoord met luchtaanvallen op militaire doelen in Iran. Amerikaanse president Trump roept Iran op om weer te onderhandelen. In een treinstation in New York zijn zeker 6 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Een van de gewonden is er erg aan toe. Er is een verdachte opgepakt, hij zou mentale problemen hebben. Het gaat dus niet om terreur, zegt de politie. De jonge Rode Duivels zijn geen Europees kampioen. Ze verloren de U17-finale van Italië na strafschoppen. Het stond 1-1 na 90 minuten. Het was de eerste keer dat de jonge Rode Duivels op een EK tot in de finale waren geraakt. En tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen, zijn eerste Grand Slam. Hij won in de finale van de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Eindelijk zegt hij na een reeks tegenslagen en kwetsuren.
1: We've been through injuries, we've been through heartbreak, we've been through losses. We've been losers at times as well, in the most important moments. But at the end of the day, we're Grand Slam champions now. And that's what counts.
0: Zverev is de eerste Duitser in het open tijdperk die wint in Parijs. We starten nog droog, maar er komt regen aan en mogelijk zelfs onweer. Het is wel zacht, 23 graden. Vanaf morgen een stuk koeler.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
10: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memory.
9: Radio Memory.
11: Dit is Radio Memory's hitschijf.

is het buiten niet zo warm tegenwoordig, dan is het maar in de radio lekker warm. Goedemorgen allemaal, welkom in de ochtendshow hier bij Radio Memory.

is Morissette in de ochtendshow. En thank you, ja, dat wil ik even zeggen naar alle vrienden. Ik heb een fantastisch weekend achter de rug gehad met een leuk verwenmoment voor mezelf dan. Zondag een leuke dag gehad met vrienden. We hebben een leuk live programma gemaakt. Ach, een weekend om aan te herinneren. En filmmuziek, die heb ik ook meegebracht. Ray Parker Jr. En de originele Ghostbusters. Goedemorgen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar.
1: En dat wordt gevierd.
0: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid te wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Dit is Radio Memory.
0: Goedemorgen. What is

Waar het voor Hathaway allemaal mee begonnen was in 1993. What is love? Straks een lekker knuffelmomentje met Bette Midler. Een van haar grote klassiekers en ook een van mijn liefkoosde nummers. Het moment, dat hebben we straks ook. En als u gisteren geluisterd hebt, dan weet je al naar welke richting dat ik ga.

Ja, ik had je gezegd, hè. Een pareltje van Bette Midler. En The Rose. Ook nog gecoverd door een Christie natuurlijk. Maar dit was de originele. Ja. Hey, goedemorgen allemaal. Camille komt eraan met haar nieuwe Nu dat je weg bent. En een moment dat we straks hebben. I know.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gand, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

gisteren. Een ganse week geven we Wiltuur aan zijn moment. En dit komt uit een prachtig concert in de Ancien Belgique. Een leuke 60s medley. Tot straks.

0: Het zuiden van de Filipijnen is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,8 tot zelfs 8,2. Er is zeker 1 dode en er zijn meerdere gewonden. Op Mindanao, een van de grootste eilanden, stortten grote gebouwen in en er ontstond paniek. Er geldt een tsunami-waarschuwing voor de Filipijnen, Indonesië, Taiwan en Japan. Iran heeft Israël opnieuw aangevallen voor het eerst in 2 maanden tijd. Er gingen 10 raketten naar Israël, maar het leger kon die neerhalen of ze belanden in open gebied, zonder schade of slachtoffers. Het was volgens Iran een waarschuwing. Israël heeft die aanvallen al beantwoord met luchtaanvallen op militaire doelen in Iran. Amerikaanse president Trump roept Iran op om weer te onderhandelen. In een treinstation in New York zijn zeker 6 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Een van de gewonden is er erg aan toe. Er is een verdachte opgepakt, hij zou mentale problemen hebben. Het gaat dus niet om terreur, zegt de politie. De jonge Rode Duivels zijn geen Europees kampioen. Ze verloren de U17-finale van Italië na strafschoppen. Het stond 1-1 na 90 minuten. Het was de eerste keer dat de jonge Rode Duivels op een EK tot in de finale waren geraakt. En tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen, zijn eerste Grand Slam. Hij won in de finale van de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Eindelijk zegt hij na een reeks tegenslagen en kwetsuren.
1: We've been through injuries, we've been through heartbreak, we've been through losses. We've been losers at times as well, in the most important moments. But at the end of the day, we're Grand Slam champions now. And that's what counts.
0: Zverev is de eerste Duitser in het open tijdperk die wint in Parijs. We starten nog droog, maar er komt regen aan en mogelijk zelfs onweer. Het is wel zacht, 23 graden. Vanaf morgen een stuk koeler.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

Deze maandagochtend nog eens lekker schitteren. Hij werd opgeblokken door mijn charmante assistente. Dance, little lady, dance. We zijn vertrokken voor het tweede deel van de ochtendshow hier bij Radio Memory. En ik heb een paar

0: what you're thinking.
1: Als u dacht dat Ronan Keating dit origineel had gezongen, dan ziet u verkeerd. Garth Brooks, die bracht het eerst uit. If Tomorrow Never Comes. En deze jongen die heeft ook gisteren tijdens het verjaardagsfeest van John Dennis met de sfeer gezongen. Frank van Dam.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: Verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een organisatie van Fun for Life Springkastelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is 8 euro per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tatti Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Android.
6: Radio Memory.
7: Goedemorgen.

Fear. Maar eerst een van mijn liefkozen zangers uit de jaren 70. Wat heeft die man toch een stem en nummers? Lou Rawls en Lou.

0: En voor ons moment gaan al de credits naar Geert voor de inspiratie. Graag tot morgen. Dit is nog Hemelsblauw.
1: Hemelsblauw. Wie kent dat nog? Ja?

0: De Vlaamse overheid wil opnieuw beter bereikbaar zijn. Wie bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het groeipakket of mijn verbouwpremie, zal de overheid in de toekomst weer kunnen bellen of langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Veel mensen hebben nog altijd moeite om online documenten in te vullen of mails te versturen. Volgens bevoegd minister Krevits heeft 40% van de bevolking te weinig digitale vaardigheden. Bijna 1 op de 3 werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit het Mind Health Report van AXA. Vooral jongere werknemers tussen de 18 en 34 jaar krijgen te maken met psychische problemen. Ze hebben veel stress door onzekerheid over de toekomst en hun financiële situatie. Daarnaast voelen velen zich eenzaam en oversteld door negatief nieuws. Een Russische aanval in de regio Zaporizhzhia in het zuidoosten van Oekraïne heeft aan 5 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond. Rusland nam de regio onder meer onder vuur met drones. Daarbij werden flatgebouwen en auto's vernield en raakte infrastructuur beschadigd. Het dodental van de aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot 8. Ruim 200 mensen raakten gewond. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers nog hoger. De schok werd gevolgd door een tsunami. Verschillende gebouwen en een belangrijke toegangsbrug liep schade op. De beving had een kracht van 7,8. En de K3 Originals hebben gisteravond hun reuniereeks afgesloten. Karen, Christel en Kathleen traden voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-dome in Antwerpen. In totaal gaven ze 48 shows in ons land en in Nederland. Die waren goed voor 812.000 tickets. Vlak voor de BIS-nummers verrasten de kinderen van Karen, Christel en Kathleen hun moeders met een bos bloemen. Het trio nam afscheid met de woorden: "Vergeet niet, ik ben Karen, ik ben Christel en ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3. Het is grijs en na de middag gaat het regenen vanaf de kust. De maxima komen uit op zo'n 21 graden. Morgen krijgen we zowel opklaringen als intense buien. We halen dan nog hooguit 18 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Star Dancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd, of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675 of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
6: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memory.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.

0: De Vlaamse overheid wil opnieuw beter bereikbaar zijn. Wie bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het groeipakket of mijn verbouwpremie, zal de overheid in de toekomst weer kunnen bellen of langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Veel mensen hebben nog altijd moeite om online documenten in te vullen of mails te versturen. Volgens bevoegd minister Krevits heeft 40% van de bevolking te weinig digitale vaardigheden. Bijna 1 op de 3 werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit het Mind Health Report van AXA. Vooral jongere werknemers tussen de 18 en 34 jaar krijgen te maken met psychische problemen. Ze hebben veel stress door onzekerheid over de toekomst en hun financiële situatie. Daarnaast voelen velen zich eenzaam en overstelpt door negatief nieuws. Een Russische aanval in de regio Zaporizhzhia in het zuidoosten van Oekraïne heeft aan 5 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond. Rusland nam de regio onder meer onder vuur met drones. Daarbij werden flatgebouwen en auto's vernield en raakte infrastructuur beschadigd. Het dodental van de aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot 15. Ruim 100 mensen raakten gewond. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers nog hoger. De schok werd gevolgd door een tsunami. Verschillende gebouwen en een belangrijke toegangsbrug liep schade op. De beving had een kracht van 7,8. En de K3 Originals hebben gisteravond hun reuniereeks afgesloten. Karen, Christel en Kathleen traden voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-doom in Antwerpen. In totaal gaven ze 48 shows in ons land en in Nederland. Die waren goed voor 812.000 tickets. Vlak voor de bisnummers verrasten de kinderen van Karen, Christel en Kathleen hun moeders met een bos bloemen. Het trio nam afscheid met de woorden: "Vergeet niet, ik ben Karen, ik ben Christel en ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3. Het is grijs en na de middag gaat het regenen vanaf de kust. De maxima komen uit op zo'n 21 graden. Morgen krijgen we zowel opklaringen als intense buien. We halen dan nog hooguit 18 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
3: En we

0: Volg dat hele dikke fonografische boek. Natuurlijk ook op internet terug te vinden. Bestond er toen nog geen internet in 1974, maar het was wel de hit. Voor de Juice Corporation en Rock the Boat.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.

een lekker nummer wat menigeen in de grijs verleden lekker de dansvloer onveilig maakte. He? Het waren de Tramps. Grote hit geweest van de Tramps. Gouden jaren herleven natuurlijk ook met de Shout. Hé, hey, wat leuk dat je er nog bij.

wat zijn ze lekker. En klinkjes als hysterio door de oren. Dit is de Middle of the Road Show.

Zo af en toe spreken we dan van een grijze, wijze, oude taai. Lieve Lois ook als natuurlijk. Het was propaganda. Terug op de radio met Duel Eye to Eye. Zometeen vanuit het theater. Het mini-theatertje. Hier is een heel klein mini-podiumtje. En virtueel staat er dan een fijn vol achter de keukengordijnen te wachten. Nou, tot zometeen.

0: Het bandje dat heette The Limit. Grens bereikt, enkel plaatje, één dag vliegje. Maar toch, ja, gewoon leuk binnen in de tipperade. Vervolgens, toch? The Limit and the Sea, Sea, Sea. Juist, Sea.
1: Een fijne voor achter de keukengordijnen.
0: Voor een hele fijne keukengordijnen gaan we over richting het mooie Vlaanderen. Daar zat Koen Wouters ooit met een liefdesgeschiedenis. En het verhaal dat ging over Louise.

0: Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het mocht nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen water.
4: Nou, dat kan niet dan, papa.

0: wat een ontroering, hè? Een Vlaanderense ontroering. Het verhaal was het verhaal over Louisa. Koen Wouters heen, een beetje Clouseau. Uit de gouden jaren 80, gewoon lekker terug op de radio. Zijn er verder van achter de keukengordijnen. En Johnny Come Home was van de Fine Young Cannibals. Gouden tijd echt leven, dit is de middel of de rood, joh.
1: Ja.
0: Want alles wat lekker is natuurlijk, en bovenal vond het niet zoveel. Het is de maximale variatie in dit uurtje. Leuk dat je erbij bent, mensen. Het gaat ook via de bekende lange palen en digitale kanalen natuurlijk. Hè? En sommige stations ook via de AM. Die heerlijke ouderwetse middengolf. Het smaakt zoals het kraakt. Maar het is nog lang geen verleden tijd. Casey en de Sunshine Band en Come to My Island.

knalt de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel. Echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Roadshow.

krijg je er gratis bij vandaag, hè? Lekker toch, jongen? Of anders nemen we gewoon lekker een duikje in de Middellandse Zee, als het ware. Het was fantastisch, Casta Blanca. 1982 was het al, maar niet alleen in 1982 was het lekker warm. Het is nog steeds lekker warm, hoor. Ja, gaat er elk jaar met plezier naartoe. Anders wel de Costa Brava, Playa Diaro, wat willen mensen nog meer? Misschien muziek van Jason Donovan.

Frankie Vaas. Beter bekend als Frank Ferrari. Geboren in Den Bosch, begon zijn muzikale carrière met verschillende bandjes. En dat was de grootste, het was Ferrari.

De jaarkalender ging even terug naar 1967 van de vorige eeuw. Waterloo Sunset. Dan gaan de Kings. Gouden hits zijn leven op je radio. Dat gebeurt de hele dag natuurlijk. En dat zijn ook de meest bijzondere muzikale hoogstandjes die sowieso een dubbele medaille verdienen. Vind je ook niet? Wat dacht je van Paul Simon?

Tell me lies, tell me sweet little lies. Ja. Och, dat waren feiten, lieve vrienden. Het was Fleetwood Mac natuurlijk, zoals je hoorde. Even de laatste tevens in de middel of de roadshow voor wat betreft vandaag. Maar nog net niet de allerlaatste, dus wat dat betreft. Hè, zometeen nog veel meer lekkers aan de andere kant van het hele uur. Met waarschijnlijk ook weer een van mijn lieve collega's. Dus lekker blijven luisteren. Er komt nog veel meer muziek voorbij. En wij spreken elkaar morgen. Zelfde tijd, dezelfde golflengte.

0: Vlaamse overheid wil opnieuw beter bereikbaar zijn. Wie bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het groeipakket of mijn verbouwpremie, zal de overheid in de toekomst weer kunnen bellen of langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Veel mensen hebben nog altijd moeite om online documenten in te vullen of mails te versturen. Volgens bevoegd minister Krevits heeft 40% van de bevolking te weinig digitale vaardigheden. Bijna 1 op de 3 werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit het Mind Health Report van AXA. Vooral jongere werknemers tussen de 18 en 34 jaar krijgen te maken met psychische problemen. Ze hebben veel stress door onzekerheid over de toekomst en hun financiële situatie. Daarnaast voelen velen zich eenzaam en oversteld door negatief nieuws. Een Russische aanval in de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne heeft aan 5 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond. Rusland nam de regio onder meer onder vuur met drones. Daarbij werden flatgebouwen en auto's vernield en raakte infrastructuur beschadigd. Het dodental van de aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot 15. Ruim 100 mensen raakten gewond. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers nog hoger. De schok werd gevolgd door een tsunami. Verschillende gebouwen en een belangrijke toegangsbrug liep schade op. De beving had een kracht van 7,8. En de K3 Originals hebben gisteravond hun reuniereeks afgesloten. Karen, Christel en Kathleen traden voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-dome in Antwerpen. In totaal gaven ze 48 shows in ons land en in Nederland. Die waren goed voor 812.000 tickets. Vlak voor de BIS-nummers verrasten de kinderen van Karen, Christel en Kathleen hun moeders met een bos bloemen. Het trio nam afscheid met de woorden: "Vergeet niet, ik ben Karen, ik ben Christel en ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3. Het is grijs en na de middag gaat het regenen vanaf de kust. De maxima komen uit op zo'n 21 graden. Morgen krijgen we zowel opklaringen als intense buien. We halen dan nog hooguit 18 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een organisatie van Fun for Life Sprinkelstelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is €8 per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tatti Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memory.
7: Radio Memory.
9: Dit is Radio Memory's hitschijf.

Allemaal successen van Jock Jersey, gebracht door Danny Supley. Allemaal op deze maandag 8 juni, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren. En net voor deze van Danny Supley hadden we de nieuwe hitsky voor deze week. De nieuwe Danny de Rover met Waar zijn al die mooie jaren? Dan zorgen ze neer van Willeke en Willy Alberti. We draaien Hans Hansen en Jimmy Dean. Niemand laat zijn eigen kind alleen.

Was er eentje van Snap en Write Him Is A Dancer. We gaan richting reclame. Gaan we doen met La Bouche en Be My Lover. Jullie zijn massaal aan het luisteren. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Doet er niet toe, hè. Radio Memory moet je met je meenemen. Wij zijn gelegen op de Gerasbergse straat 105 in Galmaarden.

0: jouw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.
6: In mijn dromen zie ik je verschijnen. Je ligt naast mij, sierlijk neergevlijd.

Als we nu geen mooie platen draaien, dan zou ik het echt niet weten wat we hier komen doen op deze maandag juni. We draaiden deze mooie klassieker van Jesse Green. En dat is ook een mooie klassieker, hè? Palanca, I'm a Lonely Boy.

een van de grootste successen van Kees. I was made for loving you, you was made for loving me. We gaan richting reclame. Gaan we doen met een nummer van Blondie. En we draaien Denise.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gand, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.

En Benk zat en den dansen, den cha-cha-cha. Ik zing de leekjes van de Namur, van Charles Aznavour. Oui, c'est l'amour en op ne klaskops toch genoeg. Ik ben charmant, plezant, vertel nu het geen zeven eraan. En al de maskers die zijn keigel zot van me. Ze zeggen ja, op 1, 2, 3.

Deze man ken je nog wel van Mexico. We draaiden Lange Jojo en Jefke Stamenij. Allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Bever uiteraard. Dat is een reetje van Samantha Fox. Nothing's gonna stop me now.

0: Bij de rellen van vorige week in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs is een jongen van 13 opgepakt met een bidon benzine. In totaal arresteerde de politie 30 mensen. Actiegroepen roepen intussen op om vandaag te betogen tegen de harde aanpak van de politie. Die gebruikte vorige week onder meer traangas en zette het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De Brusselse politie voert intussen een intern onderzoek naar mogelijk wangedrag van enkele agenten. Franse gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een Russische drone neergeschoten boven Letland. Het land had eerder het luchtalarm geactiveerd aan de Russische grens, omdat het toestel al was opgemerkt. Bewoners moesten binnenblijven. Het is niet duidelijk of er schade is. In Frankrijk moeten de parketten alle dossiers waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw onderzoeken. Dat heeft de minister van Justitie beslist. De maatregel komt er na de moord op het meisje Liana. De naam van de hoofdverdachte zou ook genoemd worden in verschillende andere zedenzaken. Maar de man werd nooit vervolgd. De Franse minister van Justitie erkent dat het gerecht gefaald heeft en heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Nog in Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 vermeende slachtoffers. Bruel heeft de feiten tot nog toe ontkend. De politie kan hem maximaal 48 uur vasthouden. Bruel schrapte eerder al zijn concerten op zomerfestivals. Bij ons zou hij eind deze maand optreden op het Bastogne Summer Festival. Ook in België loopt een onderzoek naar aanranding tegen de zanger. Patrick Bruel is 67. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Het luchtafweersysteem staat klaar om ze te onderscheppen. Toch kregen mensen in Tel Aviv en Haifa het bevel om te schuilen. Vanmorgen waren er zeker 8 explosies in Jeruzalem. Israël voerde eerder al tegenaanvallen uit op militaire doelen in Iran. Het is bewolkt met kans op regen of buien. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Het wordt ook frisser, met maxima rond 17 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemers architecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

0: was de versie van Luke Jones uit Ninove met Lazy Lady. Maandag 8 juni, iets over 12 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Ik neem je mee tot 1 uur tot dan Rudy van Brussel. Want ook hij is er straks bij met zijn programma hier bij Radio Memory. Zet je aan tafel, smakelijk eten. Ben je het middagmaal aan het voorbereiden, maak er dan iets heel lekkers van, hè? Ken je deze? De Conway Dance Band, The Sun of Jamaica.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my idol Madame Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue.

beste muziek, Joris Henkel, hier bij ons bij Radio Memory vanuit Pajottegem Galmaarden. We gaan nog een hele mooie romantische plaats aan draaien, meneer afkomstig uit Ierland. Namelijk Johnny Logan gaan we nog draaien hier op de radio. En dan, net voor reclame, draaien we nog eentje van Shania Twain.

0: Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.
1: Let's go, girls.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.

driften. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

Ook een van de bekendste platen was deze van Stef Bos en Papa. Als we nu geen mooie platen draaien, dan zou ik het echt niet weten wat we hier komen doen op deze maandagmiddag. Hè? Ken je deze? Opus, Life is Life.

ook in onze playlist stond vandaag een Franstalige plaatje. Ik ken hem nog wel van Alexandrie Alexandra. We draaiden Claude François en Javert Rio. En dat is een geweldige discoplaat, hè? Eentje van Patrick Hernandez. Born to be alive.

0: was er eentje van Nena hier op de radio. We gaan richting reclame. Gaan we doen met een van de nieuwe singles van Yves Reinaerts en Kurt Krabbé. En we draaien deze single.
1: Het weerbericht voor vandaag. Buiten is het koud en kil, maar binnen is het tropisch warm. Daar is het feest.

0: zien we morgen dan wel weer.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank Van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.
4: Kleine vogel, ga maar zweven. Vlieg zo ver als je maar kan.
1: In voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
1: Goedemiddag.

was ook een hele mooie van Benny King. Stand by me. Blijf nog bij mij tot 10 uur met ons programma hier. Hè? We blijven maar op romantische toeren. En we blijven nog eveneens in de tijd met Timey Wynette. Stand by your man.

0: Bij de rellen van vorige week in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs is een jongen van 13 opgepakt met een bidon benzine. In totaal arresteerde de politie 30 mensen. Actiegroepen roepen intussen op om vandaag te betogen tegen de harde aanpak van de politie. Die gebruikte vorige week onder meer traangas en zette het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De Brusselse politie voert intussen een intern onderzoek naar mogelijk wangedrag van enkele agenten. Franse gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een Russische drone neergeschoten boven Letland. Het land had eerder het luchtalarm geactiveerd aan de Russische grens, omdat het toestel al was opgemerkt. Bewoners moesten binnenblijven. Het is niet duidelijk of er schade is. In Frankrijk moeten de parketten alle dossiers waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw onderzoeken. Dat heeft de minister van Justitie beslist. De maatregel komt er na de moord op het meisje Liana. De naam van de hoofdverdachte zou ook genoemd worden in verschillende andere zedenzaken, maar de man werd nooit vervolgd. De Franse minister van Justitie erkent dat het gerecht gefaald heeft en heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Nog in Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 vermeende slachtoffers. Bruel heeft de feiten tot nog toe ontkend. De politie kan hem maximaal 48 uur vasthouden. Bruel schrapte eerder al zijn concerten op zomerfestivals. Bij ons zou hij eind deze maand optreden op het Bastogne Summer Festival. Ook in België loopt een onderzoek naar aanranding tegen de zanger. Patrick Bruel is 67. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Het luchtafweersysteem staat klaar om ze te onderscheppen. Toch kregen mensen in Tel Aviv en Haifa het bevel om te schuilen. Vanmorgen waren er zeker 8 explosies in Jeruzalem. Israël voerde eerder al tegenaanvallen uit op militaire doelen in Iran. Het is bewolkt met kans op regen of buien. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Het wordt ook frisser, met maxima rond 17 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memory.
8: Radio Memory.
10: Dit is Radio Memory's hitschijf.

Een zeer goede middag. Welkom opnieuw hier op maandag tussen 1 en 3 hier in de Hitmix. We gaan er mooie twee uurtjes van maken hier bij Radio Memory. En dat hebben we ondertussen al gedaan van de New Radicals met You Get What You Give. En dat gaan we ook doen. Hier is Too Unlimited met The Edge of Heaven.

We can reach the heaven. En ja, hoe gaan we dat doen? We hebben twee mooi stevige nummers gehad in dit programma al. Maar we gaan een beetje rustig aan doen. En dat doen we samen met Heiko Vos. Ik leef mijn eigen leven. En dat moeten we zeker doen, want het leven is al kort genoeg. En we moeten gewoonweg het beste van maken. Het weer is deze week niet zo schitterend.

hier in de Hitmix. En dat is onze volgende ook. Met Loïc Notet. Hij werd bekend in 2014 met The Voice Belgique, de Walse editie van The Voice, waar hij tweede werd. In 2015 was een Euro Song Festival met Rhythm Inside.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een organisatie van Fun for Life Sprinkelstelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is €8 per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tati Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

Gabriella Silmi, die had maar één doel. One Emission. En die hebben wij ook één missie te volbrengen. Tot en met 3 uur hier in de Hitmix. En dat gaan we ook doen samen met Loralyn. Al zou je denken dat dit Andre Landers is met Manuel Goodbye. Maar nee, dit is de Nederlandstalige versie. En eigenlijk ook heel mooi. Ik zou zeggen, ga een beetje dansen. En op deze mooie nummer.

Emmanuel, Goodbye van Laura Lynn. Andrew Lenders, die dat oorspronkelijk bracht, deed ook mee in de serie Dallas, als ik mij niet vergis, in de jaren 80. We gaan een beetje de salsa toeroepen en dat doen we met...

de net Joost met Gabberland. En je hoort hem nog zeggen, Tokio? Ja, zie je wel, Tokio. Nee, daar gaan we zeker niet naartoe. We gaan naar Kygo en Selena Gomez met It Ain't Me.

Het weer laat ons deze week een beetje in de steek, een beetje aan de frisse kant en veel regen als we de weerman of weervrouw mogen geloven. Maar we brengen zonnige muziek in jouw radio en dat doen we samen met Hansen, met

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

derde nummer van de Talking Heads. En als ik me niet vergis, was dit zelfs uit 1981. Zo lang geleden is het alweer. Once in a lifetime. En alles komt terug. En zeker na twee uur gaan we door met het tweede deel van de hitmix. Hier is Nicole en Hugo.

0: Bij de rellen van vorige week in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs is een jongen van 13 opgepakt met een bidon benzine. In totaal arresteerde de politie 30 mensen. Actiegroepen roepen intussen op om vandaag te betogen tegen de harde aanpak van de politie. Die gebruikte vorige week onder meer traangas en zette het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De Brusselse politie voert intussen een intern onderzoek naar mogelijk wangedrag van enkele agenten. Franse gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een Russische drone neergeschoten boven Letland. Het land had eerder het luchtalarm geactiveerd aan de Russische grens, omdat het toestel al was opgemerkt. Bewoners moesten binnenblijven. Het is niet duidelijk of er schade is. In Frankrijk moeten de parketten alle dossiers waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw onderzoeken. Dat heeft de minister van Justitie beslist. De maatregel komt er na de moord op het meisje Liana. De naam van de hoofdverdachte zou ook genoemd worden in verschillende andere zedenzaken. Maar de man werd nooit vervolgd. De Franse minister van Justitie erkent dat het gerecht gefaald heeft en heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Nog in Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 vermeende slachtoffers. Bruel heeft de feiten tot nog toe ontkend. De politie kan hem maximaal 48 uur vasthouden. Bruel schrapte eerder al zijn concerten op zomerfestivals. Bij ons zou hij eind deze maand optreden op het Bastogne Summer Festival. Ook in België loopt een onderzoek naar aanranding tegen de zanger. Patrick Bruel is 67. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Het luchtafweersysteem staat klaar om ze te onderscheppen. Toch kregen mensen in Tel Aviv en Haifa het bevel om te schuilen. Vanmorgen waren er zeker 8 explosies in Jeruzalem. Israël voerde eerder al tegenaanvallen uit op militaire doelen in Iran. Het is bewolkt met kans op regen of buien. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Het wordt ook frisser, met maxima rond 17 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
4: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
4: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
4: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
5: 2 jaar Radio Memory.
4: Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
8: De beste muziek
5: hoor je hier.
9: Radio Memory.
8: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
5: Rudy van Brussel.

Een million miles from you. En ja, dan mag je miljoenen kilometers van hier wonen. Dan zou ik zeggen, via het internet kan je altijd luisteren naar Radio Memory. En gelukkig maar, want we kunnen overal beluisterd worden, ook via de app. Dus ik zou zeggen, heb je die nog niet, zeker downloaden. Hier is 24/7 van 3T. Goedemiddag.

Als ik mij goed herinner, heeft deze groep toch niet veel nummers gemaakt, 3D. En we gaan een beetje op zijn dialect, en dat gaan we doen met van Ecclepool.

Ik heb dat ooit geprobeerd om dat te doen met een skater te gaan skaten. Laten we maar zeggen, ja goed, maar staande, dat ging zeker niet. Dus dan ging ik op mijn poepje zitten en mij gewoon laten rollen. We gaan een beetje rustiger aan doen en dat met Rihanna en Mico Echo met Stay. Dat doen we zeker tot en met 3 uur hier in de Hitmix. MUZIEK

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
9: Goedemiddag.
10: Rudy van Brussel.

ambiance zit je zeker goed bij Radio Memory. En dat met John de Bever en Wilfred Gené. Ja, ze zijn goed bezig. Hier is Britney Spears met Toxic.

Dit was een van haar bekendste platen, Toxic. Inmiddels, ja, sinds 2024 liet Britney Spears horen dat ze volledig stopt met de muziekindustrie. In 2026, dit jaar alleszins, verkocht ze haar muziekrechten voor $200 miljoen. Dat is €168 miljoen aan uitgeverij Primary Wave. Die centen mogen ze zeker aan mij geven, want wie kan zoveel geld niet gebruiken? Dus ik zou zeggen, Britney, waarom niet aan ons schenken? Hier is EBC met de Poison Arrow. Goedemiddag.

We hebben al heel wat hitmixen gehad. Zeker de anderhalf uur. Maar we gaan nog een klein beetje door. En dat doen we samen met Prince met Bad Dance. Het is inmiddels al 10 jaar geleden dat hij overleden is. 21 april 2016. Hij overleed aan een onopzettelijke overdosis. En ja, je ziet maar wat er allemaal kan gebeuren. Hè. Hier is hij dan. Bad.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

Dit is alweer bijna 40 jaar geleden dat dit een nummer uitkwam van Albano en Romina Power met Liberta, meer bepaald uit 1987. Deze man dat nu gaat zingen heb ik al een paar keer persoonlijk mogen ontmoeten. Ik heb het dan over Helmut Lotti. I don't want to cry anymore. Dat moeten jullie zeker niet doen. Lachen en genieten van de muziek.

Don't Wanna Cry Anymore. Alhoewel, ik ga toch een traantje moeten laten, want het is hoge tijd om afscheid te nemen van de hitmix. En dat gaan we samen doen met de Al Jarreau, met Roof Garden. Oh yeah!

0: De Amerikaanse president Trump vraagt Israël en Iran om meteen te stoppen met hun aanvallen. Hij reageert op de escalatie van gisteravond. Iran nam toen Israël onder vuur na een staakt het vuren van 2 maanden. En Israël reageerde met tegenaanvallen. Volgens Iran zal dat zeker gevolgen hebben voor het vredesoverleg met de Amerikanen. Voor Teheran is Washington mede verantwoordelijk voor de escalatie. Bij de zware brand in een loods in Anderlecht zijn zeker 2 mensen omgekomen. Dat meldt het parket van Brussel. Hun identiteit is nog niet bekend. Hulpverleners zoeken nog altijd naar mogelijke andere slachtoffers. Het vuur brak zaterdagmorgen uit. De oorzaak van de brand staat nog niet vast. In Brussel heeft de politie een indrukwekkende drugsvangst gedaan. Ze kon ruim 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan €34.000 cash geld in beslag nemen. Een man is opgepakt, de onderzoeksrechter heeft hem intussen ook aangehouden. Chauffeurs van de lijn krijgen voortaan jaarlijks 3 kleine verkeersovertredingen terugbetaald. Pas vanaf een 4e lichte overtreding binnen het jaar moeten ze er zelf voor opdraaien. De lijn voert de nieuwe regels in heel Vlaanderen. Ze gelden niet voor zware inbreuken zoals rijden onder invloed of gsm-gebruik achter het stuur. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK voetbal. Ze namen vanmorgen op Brussels Airport een vlucht naar het Amerikaanse Seattle. Ze komen aan rond 00:00 onze tijd. Over precies een week spelen de Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. We krijgen grijs en regenachtig weer bij maxima rond 21 graden. De volgende dagen mogen we afwisselend zon en pittige buien verwachten. We halen dan een graad of 17.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijn bij Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Dit is Radio Memory's hitschijf.

0: Hey, fijn dat je weer bij bent. Jawel, het is weer tijd geworden voor Muzikatief. Betekent weer de grootste hit uit de jaren 60, 70 en 80. Wel, we zaten ze net nog eens in 1976. Hè. Een nummer dat al vaak gecoverd is, maar dit was de versie van de Bay City Rollers. I only wanna be with you. En dat doen we ook, het komende uurtje.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: Binnen een kleine 10 minuten dan is er onze 2-in-1 hit voor vandaag. We hebben straks ook Paul die langskomt met een nummer 1 hit feit. Nu keren we nog eens terug naar de jaren 80, meer bepaald naar 1984. Dit zijn A Flock of Seagulls, The Mooie Live, The Mooie Love.

Hij kan er niet aan doen, maar elke keer ik een nummer van die Animals hoor, moet ik altijd denken aan de Muppet Show. Ja, de drummer van de Muppets destijds heette Animal. Hè? In ieder geval, dit waren ze nog eens. De Britse rockband The Animals, opgericht door Alan Price. Met onder andere Eric Burton en Chess Chandler. Die later nog de manager van Jimi Hendrix zou worden. Ze scoorden hun eerste grote hit in 1964. De zomer van het jaar kwam dit nummer uit. Hè? The House of the Rising Sun. En nu Back to the 80s met Peter Gabriel. In die live versie van Salisbury Hill.

Ja, er waren twee versies van dit nummer. Hè. Je had de albumversie en je had die liveversie. Ik moet toegeven, die liveversie is nog altijd stukken beter. Doet het nog altijd heel goed op diverse feestjes en vuiven trouwens. Het is tijd geworden voor onze 2-in-1 hit. We keren terug naar 1963. En toen scoorde Andy Williams een hele grote hit met het nummer I Can't Get Used to Losing You. Wel in 1983, 20 jaar later met andere woorden, deden die van de Beat het nog eens over. 2-in-1.

Bij de voorbereidingen van dit programma ben ik te weten gekomen eigenlijk dat Mardi Gras een Franse band is. Maar niet deze die we zo net draaiden. Dat was The Mardi Gras. En die kwamen dan weer uit New York. Maar Mardi Gras was dus ook een groep die in dezelfde periode dikke hits scoorde in Frankrijk. Ik denk bijvoorbeeld maar aan Girl, I've Got News For You. Dat was een van hun grootste hits trouwens in 1970. Wel, dit waren die van de Mardi Gras. And Too Busy Thinking About My Baby. En daarmee zaten we ook in de jaren 70. En nu terug naar de jaren 80 met Phil Collins. Something Happened on the Way to Heaven.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank Van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Radio Memory. Goedemiddag. Mike.

0: Tussen 1984 en 1985 waren ze goed voor 4 hitnoteringen. Maar dit was ongetwijfeld hun grootste hit. Niet alleen in Nederland, maar ook in Vlaanderen werd het een bijzonder grote hit voor Roberto Giacchetti en zijn Scooters. En I saved the day. Fijn dat je luistert. Dit is Muzikatief.
1: Mike de Pre.

0: Oké, ze hebben heel wat grote hits gescoord, die van de Simple Minds. Maar als er zo eentje is die toch nog altijd behoort tot mijn favorieten, dan is het wel deze hier. Uit 82 hadden ze nog eens Jim Kerr en de bende Simple Minds, met andere woorden, en de New Gold Dream. Ondertussen hebben we het gezelschap gekregen van Paul Peerlings. Dat betekent tijd voor ons nummer 1 hitfeit. En hij gaat het eens hebben over Wes en zijn Alane.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: Een nummer 1 hitfeit rond Alane en Wes. Muziek uit wat minder gangbare muzieklanden werd in de jaren 90 voor het gemak maar wereldmuziek genoemd. Een nogal brede paraplu voor talloze muziekstijlen uit even zoveel landen. 1997 was een goed jaar voor wereldmuziek, want niet alleen stond de Cameroense zanger Wes 8 weken op 1 met Alane. Wes Madiko werd in 1964 in Cameroen geboren als kleinzoon van een griot, net als Morikante trouwens. De belangrijkste functie van een griot is het doorvertellen van verhalen aan stamgenoten. Wes zette de traditie voort met de verhalen die hij op muziek zette. Na zijn verhuizing naar Frankrijk ging hij daarmee door. Voor Wes was Alane zijn enige grote hit. In 1998 zong hij over het Cameroens voetbalelftal in I Love Football, in het kader van het WK in Frankrijk die zomer. Maar net als het Cameroens elftal, dat geen enkele wedstrijd won en al in de eerste ronde roemloos werd uitgeschakeld, was ook deze single geen groot succes. Wes en Alane.

0: De Amerikaanse president Trump vraagt Israël en Iran om meteen te stoppen met hun aanvallen. Hij reageert op de escalatie van gisteravond. Iran nam toen Israël onder vuur na een staakt het vuren van 2 maanden. En Israël reageerde met tegenaanvallen. Volgens Iran zal dat zeker gevolgen hebben voor het vredesoverleg met de Amerikanen. Voor Teheran is Washington mede verantwoordelijk voor de escalatie. Bij de zware brand in een loods in Anderlecht zijn zeker 2 mensen omgekomen. Dat meldt het parket van Brussel. Hun identiteit is nog niet bekend. Hulpverleners zoeken nog altijd naar mogelijke andere slachtoffers. Het vuur brak zaterdagmorgen uit. De oorzaak van de brand staat nog niet vast. In Brussel heeft de politie een indrukwekkende drugsvangst gedaan. Ze kon ruim 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan 34.000 euro cash geld in beslag nemen. Een man is opgepakt, de onderzoeksrechter heeft hem intussen ook aangehouden. Chauffeurs van de lijn krijgen voortaan jaarlijks 3 kleine verkeersovertredingen terugbetaald. Pas vanaf een 4e lichte overtreding binnen het jaar moeten ze er zelf voor opdraaien. De lijn voert de nieuwe regels in heel Vlaanderen. Ze gelden niet voor zware inbreuken zoals rijden onder invloed of gsm-gebruik achter het stuur. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK voetbal. Ze namen vanmorgen op Brussels Airport een vlucht naar het Amerikaanse Seattle. Ze komen aan rond 00:00 onze tijd. Over precies een week spelen de Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. We krijgen grijs en regenachtig weer bij maxima rond 21 graden. De volgende dagen mogen we afwisselend zon en pittige buien verwachten. We halen dan een graad of 17.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Ivan Plettings.

Laten we eventjes met een beetje ambiance beginnen. Hè, op deze maandag 8 juni met Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off You. En zo starten we deze nieuwe editie van de Driver's Seat op een leuke manier, denk ik wel. Ik heb straks ook Michael Jackson, die gaat nog even in de spiegel kijken. Man in the Mirror. Ik heb ook nog Bon Jovi met Lie to Me. Maar eerst Julio Iglesias met een Engels plaat. Hier is Crazy. Goeie namiddag.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.

Connells en 74-75 hier in deze driver's seat. Ja, het wil nu net lukken dat mijn geboortejaar ook 1974 was. Maar als gewoon leuk wist je dat je eventjes tussendoor. Straks gaan we de Duitse kant op met ja, ook zo maar een one-hit wonder. Want van de man kennen we spijtig nog maar één plaat. Maar het werd dan ook wel een hit hier bij ons in België. Namelijk Matthias Reim. En dan kan je wel al vermoeden welke. Maar eerst deze Duran Duran en Save a Prayer.

Het werd ook maar één hitje hier bij ons in België. Denk daar verder buiten ook. Matthias Reim en Verdammt, ich liebe dich. Ja, het is zo'n typisch one-hit wondertje. Maar het werd wel een hit natuurlijk. Ik heb slecht nieuws nu. Want voor sommigen een bekende acteur, voor sommigen misschien minder gekend. De Britse acteur Anthony Head, 72 jaar geworden, is overleden aan de gevolgen van een longontsteking. Hij brak internationaal door met de Amerikaanse cultserie Buffy the Vampire Slayer. En dan gaat er bij velen wel een belletje rinkelen, denk ik. Voorts was hij ook nog te zien in tal van Britse series zoals Little Britain, Ted Lasso en zelfs ook Doctor Who. Maar we kennen hem natuurlijk wel als Rupert Giles in Buffy the Vampire Slayer. En was dus 6 jaar lang met zijn droge humor de mentor van hoofdpersonage Buffy. Die de gave had om op aan vampieren en demonen te jagen in het fictieve stadje Sunnydale. De tienerreeks liep 7 seizoenen, had een trouwe schare fans en won zelfs ook 2 Emmy Awards. Time Magazine riep Buffy uit tot een van de 100 beste tv-programma's aller tijden. Ook in de sketchshow Little Britain kroop Anthony Head in de huid van een Britse premier die in zijn ambtswoning keer op keer moest zien te ontsnappen aan de opdringerige flirtpogingen van zijn assistent Sebastian. Medebedenker en acteur Matt Lucas omschreef Head als zonder meer briljant en altijd vriendelijk en hartelijk. Maar wij zullen hem natuurlijk nog wel altijd kennen als Giles in Buffy the Vampire Slayer. De man werd dus spijtig genoeg 72 jaar. Ik heb muziek nu met Sandra en I'll Never Be Maria Magdalena. Radio.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een organisatie van Fun for Life Sprinkelstelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is €8 per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tatti Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
3: Ivan Plettings.
4: Radio Memory.
3: Goedemiddag.

En zo kreeg je ook nog eens Pretenders hier in deze driver's seat met Back on the Chain Gang. Ja, ik blijf ook nog wel even aan de ketting hangen, want straks ook het tweede deel natuurlijk nog van deze driver's seat. Ik heb straks Break Machine met Street Dance. Ja, dat is ook van de begin de jaren 80. Een gala niet met de frietjes van Desiree. Nee, dus niet Freed from Desire. Maar wel ook nog eens een hele leuke Come into My Life. Wel, straks ga ik dat zeker dus nog doen. Een extra uurtje in deze driver's seat. Tot straks.

0: De Amerikaanse president Trump vraagt Israël en Iran om meteen te stoppen met hun aanvallen. Hij reageert op de escalatie van gisteravond. Iran nam toen Israël onder vuur na een staakt het vuren van 2 maanden. En Israël reageerde met tegenaanvallen. Volgens Iran zal dat zeker gevolgen hebben voor het vredesoverleg met de Amerikanen. Voor Teheran is Washington mede verantwoordelijk voor de escalatie. Bij de zware brand in een loods in Anderlecht zijn zeker 2 mensen omgekomen. Dat meldt het parket van Brussel. Hun identiteit is nog niet bekend. Hulpverleners zoeken nog altijd naar mogelijke andere slachtoffers. Het vuur brak zaterdagmorgen uit. De oorzaak van de brand staat nog niet vast. In Brussel heeft de politie een indrukwekkende drugsvangst gedaan. Ze kon ruim 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan 34.000 euro cash geld in beslag nemen. Een man is opgepakt, de onderzoeksrechter heeft hem intussen ook aangehouden. Chauffeurs van de lijn krijgen voortaan jaarlijks 3 kleine verkeersovertredingen terugbetaald. Pas vanaf een 4e lichte overtreding binnen het jaar moeten ze er zelf voor opdraaien. De lijn voert de nieuwe regels in heel Vlaanderen. Ze gelden niet voor zware inbreuken zoals rijden onder invloed of gsm-gebruik achter het stuur. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK voetbal. Ze namen vanmorgen op Brussels Airport een vlucht naar het Amerikaanse Seattle. Ze komen aan rond 00:00 onze tijd. Over precies een week spelen de Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. We krijgen grijs en regenachtig weer bij maxima rond 21 graden. De volgende dagen mogen we afwisselend zon en pittige buien verwachten. We halen dan een graad of 17.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
6: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
6: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
4: Maar ook met Sammy Moore en

0: 30 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memory.
3: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.

Soms hoef je zelf niets te zeggen, maar geeft jouw lichaam ook de nodige signalen af. En daar moet je natuurlijk proberen aan af te gaan van, ja, wat betekent dat allemaal juist? Adventures of Stevie V en Body Language. We zijn vertrokken met het tweede deel van deze driver's seat, met straks een iets meer uptempo versie van Mamma Mia, namelijk 18's. Ook Easy Lover van Phil Collins samen met Philip Bailey. Maar deze werd ook echt wel een zomerhitje en zit ook een stevig mama appelsapje in. Verstopt namelijk in deze Kaoma en Lambada. Zoek hem eventjes op. Heb je hem gevonden? Laat het maar aan mij weten. Iedereen, goeie avond.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancers Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

juist op het verkeerde moment. En dan moet je proberen ervoor te zorgen dat je echt niet nog meer begint uit te vliegen. In de heat of the moment van Asia hier bij Radio Memory in deze driver's seat. Straks dus het weerbericht, hè. Daar gaan we even naar kijken. Tina Turner die komt ook nog langs, maar ook weer een typisch one-hit wonder dat we weer al eens gaan draaien, ook in dit tweede deel. Het werd deze Tiffany, I Think We're Alone Now. En trouwens, ze treedt nog altijd op, maar klinkt toch niet zo goed meer, eerlijk gezegd. Children.

Ook wel een iets minder gekende plaat, deze keer van Tina Turner en Better Be Good To Me. Maar die krijgen ook wel een verdiend plaatsje, vind ik hier in mijn programma, in onze playlist. Vanavond en vannacht zal er een storing geleidelijk aan naar het oosten trekken. In het centrum en het zuidoosten van het land zijn er eerst nog perioden van regen en buien die 's avonds fel kunnen zijn met zelfs kans op een onweer. Later volgen er meer opklaringen vanaf het westen, maar blijft een lokale bui mogelijk. In de Ardennen zou er veel laagbewolking achterblijven. Minima tussen 8 en 12 graden. Dinsdag wordt het kil en wisselvallig. In de loop van de dag ontwikkelt er zich stapelbewolking. Volgen daar

0: ook buien uit van het westen met kans op een onweer. Maxima liggen tussen 13 en 16 graden. Woensdag blijft het ook nog altijd onstabiel en wisselvallig met in de loop van de dag buien, maar tussendoor ook wel opklaringen. Een donderslag is ook niet uitgesloten en de maxima tussen 13 en 17 graden. Donderdag wordt het dan licht wisselvallig met enkele lokale buien. 's Avonds en 's nachts trekt er een storing over het land met wat lichte regen bij maxima tussen 14 en 18 graden. Vrijdag verlaat de regenzone geleidelijk ons land via de Ardennen, gevolgd door opklaring en nog steeds enkele buien. En de temperatuur 16 tot 20 graden. Zaterdag belooft het beter weer te worden, dan zou het droger moeten blijven met ook meer opklaringen en de temperaturen ietsje aangenamer tussen 20 en 23 graden. Misschien zondag zou het misschien richting 25 graden kunnen gaan of iets meer. En dat is te veel, vind ik. En nu Peter Gabriel met Sledgehammer.
1: Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: De beste muziek hoor je hier.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
7: Ivan Plettings.
8: Radio Memory.
7: Goeie avond.

Crowded House en Don't Dream It's Over. En dat is spijtig genoeg wel gedaan met deze driver's seat, in ieder geval voor deze maandag. Ik heb nog wel 4 dagen te gaan deze week, dus dat belooft ook nog wel op andere platen misschien toch ook nog wel wat leuke dingetjes te laten spelen voor jullie. Ik zal het wel bekijken. En deze, daarmee gaan we ook al richting 6 uur. DJ Jazzy Jeff en Fresh Prince, Yo Home to Bel Air. Tot morgen.

0: Opnieuw hebben enkele honderden betogers in Brussel actie gevoerd tegen de onderwijsbesparingen bij de Franse gemeenschap. Het zwaartepunt van de actie lag rond het Justitiepaleis aan het Poelaardplein. Organisator Mars Attacks riep op om deze keer vreedzaam te betogen na de rellen en vernielingen van vorige week. Toch hebben enkele jongeren, sommigen gemaskerd, opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken, vlak bij het Centraal Station. Mars Attacks zegt de komende 2 weken nog dagelijks actie te zullen voeren, telkens in een andere Waalse stad. Paus Leo XIV heeft vanmiddag in Spanje een delegatie slachtoffers ontvangen van misbruik binnen de kerk. Hij riep daarna de bisschoppen in Madrid ook op om, zo zei hij, deze plaag te bestrijden met luisteren, gerechtigheid en herstel. Toch zijn enkele slachtofferorganisaties in Spanje kritisch omdat zij niet waren uitgenodigd en omdat de ontmoeting achter gesloten deuren plaatsvond. De paus is in Spanje voor een 7-daags bezoek. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen krijgt een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. 2 jaar geleden verkrachtte hij in Brugge een dronken meisje dat haar 18e verjaardag vierde. De man verkrachtte haar in de auto terwijl een vriend alles filmde. Daarna is de jonge vrouw opnieuw verkracht bij de man thuis. Daar is ze teruggevonden door de politie via de applicatie Find My iPhone. De man die alles filmde komt er vanaf met een werkstraf van 100 uur. In het zuidwesten van Australië is alweer een man omgekomen na een aanval van een haai. Het is al het 3e dodelijke incident met een haai in hetzelfde gebied in amper een maand tijd. De man van 35 was met zijn familie aan het speervissen toen een haai van bijna 5 meter lengte hem aanviel. Hij is nog met een boot naar de kust gebracht, maar alle hulp kwam te laat. In de Australische politiek gaan opnieuw stemmen op om de haaienpopulatie beter te beheren door een deel ervan te doden, maar milieuorganisaties verzetten zich fel. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmeek de 2e rit gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Onze jonge landgenoot Vlad van Mechelen reed een knappe koers en finishte 3e. De Fransman Baudin behoudt de gele leiderstrui. De rittenkoers geldt traditioneel als een van de belangrijke rondes in de aanloop naar de Tour de France. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht wordt het stilaan droger met opklaringen en minima tot 12 graden. Morgen opnieuw een wisselvallige dag.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 6:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 7:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Goedenavond.
1: Goedenavond, Hilde.
0: We zijn vandaag maandag 8 juni.
1: En de eerste werkdag zit er al op.
0: Just.
1: Allee, ja, alleen voor die dat toch gaan werken zijn.
0: Ah, voilà. Ik zeg het. Ja, ik mag niet werken, dus.
1: Nee.
0: Dat is iets anders. Hey, hoe vond dat gisteren bij onze John Dennis, jongen?
1: Ah, wel, ik vond het fantastisch. Het was grappig. We hebben heel wat leuke zangers gezien. Ja. Ook een nieuwe groep, dat duo De Jongens Ontdekt. Die waren.
0: Die zijn al verleden jaren komen op.
1: Ja, maar ik was er toen niet. Voor mij was dat totaal nieuw. Ja. Super grappig.
0: Wat mij wel een beetje onder de indruk heeft gemaakt, is Wout.
1: Ja.
0: Een
1: ja,
0: hele mooie stem.
1: Klopt.
0: En wij mogen hem binnenkort ook in de studio verwachten.
1: Ja, ik heb het gehoord dat jullie al contacten gelegd hebben met hem en de papa.
0: Ja.
1: Via John natuurlijk.
0: Nee, zonder John.
1: Ja, maar ja.
0: Zonder John. Maar we hebben wel een exclusiviteit.
1: Gaat je dat nu al vertellen?
0: Ja.
1: Maar ik heb je dat gisteren gezegd, je kunt niet zwijgen.
0: Nee.
1: Allee, vertel het dan.
0: Oké. Op 21 juni, dat is zondag en 8 dagen, krijgen we een speciale gast in onze studio. En die is zomaar een. Maar Yves Segers.
1: Ja, inderdaad. Yves Segers komt naar Pajottegem, komt naar Radio Memory. Ja,
0: op interview met een dikke merci aan onze Noah.
1: Voilà, see. De zoon van
0: Catherine.
1: Voilà, die. Ja. Die heeft toch iets leuk gedaan.
0: Ja, maar dat is. Ik apprecieer dat enorm. Hè. Maar het is niet alleen. Het is niet alleen hij die komt. Er komt binnenkort echt wel kleppers af. Hè. Dus maar daar ga ik nog niks van zeggen.
1: Ja, ze gaat ook een keer kunnen zwijgen. Trouwens, proberen. Ze gaat ook zwijgen tijdens het liedje van John Dennis.
0: En dat hebben we gisteren gedaan.
1: Ja.
0: We vieren
1: het leven. Jullie kunnen natuurlijk nog altijd bellen op ons nummer 0266 99660. En jullie komen live.

0: Ja, we vieren het leven, dat hebben we gisteren ook gedaan. Ja. En dat moeten we eigenlijk alle dagen doen, hè?
1: Dat zouden we inderdaad elke dag moeten kunnen doen.
0: Inderdaad, ja. Inderdaad. We hebben iemand aan de telefoon, denk ik. We gaan even luisteren. Goedenavond.
2: Dag, vijf Caesars.
0: Ah, ons Franske.
2: Ah, ja.
0: Hoe is het ermee?
2: Nee, is goed. Ik ben in orde. Het is tegen mij allemaal.
0: Ja, zeg, Franske, volgend weekend geven ze weer 30 graden op.
2: Oh nee, dat is niet goed voor mij. Dan krap ik in de kelder, dat zeg.
0: Ja, wat is juist, hè?
2: Ja, ik heb het gehoord.
0: Ja, zeven
2: ja, dat gaan we. Ik niet.
0: Ik heb dat super graag.
2: En een Daan hebben we dat ook niet graag, denk ik.
0: Wie? De Daan, ja.
2: Het is wel warm, oh, denk ik.
1: Ja, ja, wel, bij mij kan het niet warm genoeg zijn.
0: Sinds
2: ah ja, ze, ook, ja. Nee.
0: Sinds dat ze naar af is, kan hem een tegen de warmte.
2: Ah, is dat een kletskoppige?
1: Nee. Kletskoppige niet, maar ik heb,
0: begint het koppige.
2: Ja.
0: Zeg het, ik heb Franske, jij wou de groetjes doen, hè?
2: Ja, ik doe de groetjes aan jullie beiden.
0: Dank u.
2: Aan uw dochter Kelly, aan de neef, aan Marianneke, aan de familie, ook aan mijn broer Doven, Anja, aan Cindy en Wendy, aan Vivianneke en Geert, aan Danny de Grote en dan Jan de Rademan en Rozeke, Jeremy en dan Katrien met de man, ja. Erik, ja. En dan, ja, vanmorgen zijn ze er wel. Geen zij aan alle luisteraars en medewerkers van de Raad van Antwerpen te wijden.
0: Maar je hebt een belangrijk iemand vergeten, ze. Die gaat dan nu een staart trekken.
2: Ah, Anneke.
0: Haha, voilà.
2: Ja, Anneke, lukt dat goed.
0: Gelukkig dat ik het wist, hè.
2: Ja, we gaan wel een snoepen, hè. Ik hoor het, hè.
0: Ja, ik ben aan het snoepen, maar onze Daniel is...
2: En ga je nog wandelen elke dag?
0: Alsjeblieft.
2: Ga jij nog wandelen elke dag?
0: En wel, ik heb het opgegeven.
2: Allee, ja, maar, je moet dat
0: nee, wacht, je moet dat verstaan.
1: Wacht, ze komen in een uitleg. Ze komen in een uitleg.
0: Ik ben 2 of 3 dagen geweest.
2: Ja.
0: De eerste keer ben ik met mijn hond er net voorbij geraakt. De tweede keer met een andere hond niet. Ze mogen terugkeren, dus ik heb het zo'n beetje opgegeven. En toen is die warmte gekomen.
2: Ja.
0: Toen was het te warm, want er was te veel stof door de velden. En toen is het beginnen regenen. En vandaan, ja, nu weet je niet wat regenen is, zon. Dus, maar ik heb een oplossing gevonden. Ik ga nog altijd meerdere malen per week naar de kine.
2: Ja.
0: En daar mag ik ook op de apparaten gaan. En ik heb vandaag 25 minuten geroeid.
2: Ah, dat is goed.
0: Ik wil strakke benen krijgen en een beetje macht bijwinnen in mijn armen. En mijn kinderen zei van, als je dan 1 of 2, 3 per week doet, ga je het verschil wel merken.
2: Dat is goed.
0: Voilà, vandaar. Dus en dan een keer nog een stapje in de wereld zetten en zo zeker, ja. Ik heb toch al plannetjes gemaakt voor zaterdag. Allee, ja.
2: Zaterdag terug een stapje in de wereld?
0: Ja, maar niet zeggen tegen mijn mannen, want dat weet het nog niet.
1: Oei.
2: Nee, maar alweer dat.
0: Dat weet ik niet.
1: Hij is misschien niet aan het opletten. Hij had misschien nog chance, maar...
0: Hij zal eens aan de gsm op Facebook aan het bladeren zijn.
2: Veel mensen dat gaan, maar ik ben een dat niet graag doet.
1: Ja, maar.
2: Ik zou niet elke weekend kunnen uitgaan. Nee, bij mama niet echt. Nee.
0: Maar dat is niet uitgaan, hè. Dat is gaan dansen, hè.
2: Ja, maar je kan tegen de lawaai niet. Dat is te veel lawaai.
1: Maar Frans, je kunt tegen de zon niet, je kunt tegen het lawaai niet.
2: Ik ben 68 jaar, maar zo, ja, dat is...
1: Je zit in de fleur van je leven.
2: Nee, nog open al 10 jaar, ik ben niet meer, jong.
0: Weet je wat we gaan doen, jong? We gaan een plaatsje bestellen. In het rusthuis.
2: Merci, hè.
0: Dat
2: moeten van mijn vrienden hebben, zei Daniel Stewart.
1: Ja, maar pas op, ze heeft van tijd poeiers. Ze heeft tegen mij ook al dingen gezegd. Hè. Pas op.
2: Ja, ja.
0: Ze zijn in vorm vandaag.
2: Ik zal wel eens liggen herpakken, dat is mijn part.
1: Ja.
0: En je had gevraagd voor het plaatje van Elvis Presley en It's Now or Never.
2: Het is nu of nooit, hè?
1: Ja. Inderdaad. Voilà, het is een moment.
0: Ik ga daar...
2: Daniel, mijn fluitje gaat nog altijd goed, hè?
1: Ah, oké.
0: Okay. Ze zeggen altijd, ik hou café, ik antwoord niet.
2: Ah. Ik heb plaats te maken van andere mensen.
0: Ja, oké, want er hangt nog iemand te bengelen aan de
2: andere kant. Oké,
1: goedenavond.
0: Dag, lieve Frans.
2: Salutjes, tot morgen.
1: Ja, dag.
0: En we hebben hier nog een babbelutteke aan de lijn. Goedenavond.
3: Goedenavond, Hilde. Goedenavond, Daniel.
1: Goedenavond, Geert.
0: Hoe is het, Ginder?
3: Op deze regenachtige dag.
0: Boah, hier is dat warm geweest, dan, man. Dat straks was 24 graden.
3: Ja, hier regent
0: het. Nee, we hebben al een beetje regen in de voormiddag, maar dan echt wel warm. Maar nu dat straks is het weer begonnen met regen. Maar het is weer al droog, dus het zijn korte, pittige buien.
3: En ik heb zelfs niet kunnen kijken naar de koers. Dus ja, ik weet niet wie dat er gewonnen heeft.
0: Oh, en dat vraagde jij aan mij.
1: Ik weet het niet. Ik heb me ook niet gekeken.
3: Ja, ik was het rad vergeten.
0: Just?
3: Maar ik weet het niet.
0: Zal ik je gaan kijken? Oei, wacht wel. Wat
3: kijk je naar het voetbal?
0: Ja.
3: Naar het WK, hè.
1: Ah ja, is dat al begonnen?
3: Nee, de Rode Duivels zijn nog maar vertrokken vandaag met de vliegtuig.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja, die spelen zondag zeker, is dat?
3: Maandag.
1: Ah ja, oké. Okay. En Hilde is aan het studeren.
0: Nee, ik ben niet aan het studeren, ik ben aan het zoeken van de koers.
1: Ah. En Geert, ondertussen kan je misschien de groetjes doen.
3: Ja, ik wil de groetjes doen aan Vivian.
1: Ja.
3: Ook aan jullie natuurlijk.
1: Dankjewel, Geert.
3: Dan ook aan Yves en Marianne en Kelly. Mm-hmm. Aan Tony en Nancy. En aan Johan de radioman en Roosje.
1: Mm-hmm.
3: Aan Frans heb ik ook al gehoord. Dan ook aan zijn broer Rudolf en Anja.
1: Uh-huh.
3: Aan Jeremy. Aan Danny de Groot. Aan Katrien. Aan Cindy, aan Lindy. En aan alle luisteraars die nu aan het luisteren zijn en die nooit een plaatje krijgen. Hè.
1: Ja, fantastisch. Ze zouden iedereen mee.
0: Zeg, ja. Geert, drinkt jij CCML?
3: Ik drink CCML, ja.
0: Ah, wel, binnenkort gaat hij dan niet meer kunnen kopen.
3: Wat lief?
0: Hij gaat dat niet meer kunnen kopen binnenkort.
3: Oei.
1: Ja, het gaat een andere naam krijgen.
3: Ah ja.
0: Grapje. Ik zie de Daniel, ik kan weer niet lachen vandaag. Nee, inderdaad, ze gaan voortaan voor de naam Chocomel.
3: Ja, Chocomel.
0: Nee, Chocomel, zonder de K.
3: Ah, ja. Chocomel.
0: Ja.
1: Ja, dat is inderdaad voilà. Zoals Twix en Raider, dat ook veranderd is van naam. Hè.
0: Ja. Ah, ja.
1: Zo
0: ja,
1: lang
0: ja.
1: geleden.
0: Ja. Zeg, man, maar ik vind hier niks over de voetbal, hè.
1: Over de koers, maar ja. Er is vandaag toch geen koers geweest. Het was gisteren Brussels Classics.
3: Het was de tweede rit van de Dauphiné.
1: Ah, oké. Okay. Ja, voilà.
0: Nee. Maar Daniel, die weet dat allemaal niet zo.
1: Nee.
0: Dat is geen avans. Ja,
3: hij
0: daar...
3: was van hart beter in, maar hij zou... voordat de koers begon, is hij gevallen.
0: Mm-hmm.
3: En hij was gekwetst aan zijn arm en aan zijn
1: koers. Oei, nog voordat de koers begon?
3: Ja.
0: Ja, op training, ja. Want
3: het
0: was veel bla bla. Het was een paar krammetjes en het was om niet vuil in te komen.
1: Ja.
0: Dus nee.
1: Voilà.
0: We zullen wel zien wie dat gewonnen heeft.
1: Goed.
0: Maar het zal niet van haar zijn, anders hadden we het al gehoord, denk ik.
1: We gaan een beetje muziek draaien, Geert. Want je had ook een plaat aangevraagd.
3: Ja, terug in de tijd van Met Salem. En kom en dans met mij. Dat is een beetje een Sirtaki-ritme.
1: Ah, oké. Okay. Die staat klaar, maar we hebben eerst nog een ander plaatje. Die van okay, Franske.
3: Dat is goed, Daniel.
1: Ça va?
3: En Hilde, komt Johan straks?
0: Ja. Als een Johanneke komt, hè.
3: Dan ga ik ook een schoolplaatje vragen.
0: Ja, moet maar eens, ik moet zo een keer kijken dat er links of rechts geen filmpjes circuleren, want Johan is op de dans geweest gisteren. Hij heeft hem goed geamuseerd.
3: Ik ga een keer een speciaal plaatje aanvragen, maar jullie mogen het al weten, hè. Eentje van Stevie Wonder. And I just called to say I love you.
0: Ja, maar pas op, Johan. Toch, dat tegen Johan toch niet zeggen?
3: Nee, tegen jullie wel, hè.
0: Oké. Zeg, maar ik wil nu niet aan de tand doen, hè. Maar de Johan is op komst en die luistert in zijn auto naar de radio.
3: Maar ja, die hoort dan niet. Het is te veel regen, dus...
0: Nee, het is hier geen regenen voor het moment. Ça va. Zeg, Geert, bedankt voor te luisteren. En voor te bellen. Wij gaan ondertussen een beetje muziek draaien.
1: Voilà, eerst komt er...
0: Dag.
1: Salutjes, hè. Dag.
3: Tot morgen.
1: Salut, dag.
3: Salut, dag.
1: Voilà, eerst hebben we It's Now or Never van Elvis Presley.
0: Nee, eerst hebben we reclame.
1: Gaan we eerst nog reclame doen?
0: Oh ja, we zijn nu toch aan het babbelen.
1: Oh ja, wacht. Dan moet ik hier nog ietske veranderen.
0: Ja, zinnetje zie.
1: Voilà,
0: zie. En wel weg.
1: Eerst reclame en dan hebben we Elvis Presley en nadien Salim Segers.
0: Joepla.
1: Tot straks.
4: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke, een organisatie van Fun for Life Sprinkelstelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is €8 per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tatti Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
5: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
6: Hij is er.
7: Hij is er.
6: De Radio Memory App.
7: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
6: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
8: De Radio Memory App.
9: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
10: Android. Radio Memory.
11: Goeie avond.

0: Mooie plaat van de Kreuners, terug naar 1990 alweer.
1: Ja.
0: En maak me wakker voor je huid. Ik ging dat tegen u ook zeggen.
1: Ah, maar ja, maar ik heb nu een vraagje voor u.
0: De ene keer.
1: Wat zegt u? Het lopen door straten, gewoon zonder doel. Het stilletjes praten, alleen in het gewoen.
0: Dat is aan Christy.
1: Ja, hè.
0: Dat is dan gelukkig zijn.
1: Gelukkig zijn.
0: Dat is de tekst. Ik kan hem van buiten eigenlijk.
1: Ja, en...
0: Ja, ik ga meezingen.
1: Ja, en, maar ik ga de micro afzetten, hè.
0: Ja, wel.
1: Van 75.
0: Ja, dat moet zoiets zijn.
1: En ze heeft daarmee deelgenomen aan het Eurosong Festival.
0: Ja.
1: Ze is de 17e geëindigd op een 18-tal, 19-tal deelnemers.
0: Zeg, wijsneuske, weet je haar echte naam?
1: Ik heb
0: niet
1: het
0: kijken, daar niet kijken, niet kijken.
1: An en...
0: Nee.
1: Ik heb het daarnet gelezen.
0: Christian Leenaerts.
1: Ja, ik wist dat Leenaerts was, maar...
0: Ik heb je bij je neus. Voilà, ja. U ziet het, hè. Allee, we gaan dat plaatje laten komen.
1: En een super mooie plaat.
0: Gelukkig zijn.
1: Ja.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

0: pampen, pampen. Nee, jongens, dat die koekjes van mij weg. Ik moet dieet doen.
1: Ja, maar ondertussen heb je er al 3 opgegeten.
0: Wat? Ene.
1: Plus al die snoepjes dat je al opgeet net.
0: Ach, ik zal de pot op de pot zetten. Voilà.
1: Zeg, we hebben iemand aan de lijn.
0: Juist, ja.
1: En we hadden daar juist Tele Romeo. Wie heb ik aan de lijn? En wie hebben we aan de lijn?
2: Goedenavond, Daniel.
1: Goedenavond, Rozeken. En zoals een zekere Jeremy Casalé zegt, Rosetta.
2: Ja, die zegt dat altijd tegen mij.
1: Ja, ik weet niet hoe dat doen komt, hè.
0: Via Sifflé sur la colline. Ik, ja. ik weet wie de dader is. Ik weet het.
2: Oei.
0: Ja, ja.
2: Oei.
0: Ja. Ja, iemand heeft dat tegen iemand gezegd, dat daar Rosetta is, hun echte naam.
2: Ah, zo.
0: Ja,
2: nee,
0: meer,
2: zeg
0: ik niet, meer zeg ik niet.
1: Ik weet van niks.
2: Nee.
0: Maar het is Rosetta, hè?
2: Niet met een A, met E, hè.
0: Ah, Rosette.
2: Ja.
0: Rosette.
1: Rosette.
0: Rosette komt achter dat gazet. Ah, dat rijdt daar, Rosette.
1: Maar ik ken nog iets anders op Rosette, maar daar ga ik niet op de radio zijn.
0: Puntje, puntje,
2: tet. Nee, zeg dat een vrijdagavond.
1: Ook niet op de... Hola, hola, hola, hola.
0: Wat is er dat ik niet weet, Daniel?
1: Ja, maar je moet niks weten.
2: Niks kunnen,
0: hè? Nee, jij ja, misschien, wat zeggen.
1: Misschien tussen 8 en 10, hè, wie weet.
2: Oh, ja, dus dat ik zijn een vrijdagavond, hè?
1: Ja.
0: Maar, dat plaatje dragen, hè, in uw programma.
1: Ja, ik weet
0: ze het, maar... Ze zweerde mee altijd en ik is met mijn floot.
1: Maar alleen, maar ik wou juist zeggen, ik kan niet vrijdag.
2: Oh.
1: Ik heb schoolfeest.
0: Godver.
2: Ah, maar gaat niet dingen spelen dan?
0: Een leraar noemen ze dat dan. Ja.
2: Ja, maar ja,
0: lesgeven.
2: Ja.
1: Ik geef van tijd tot tijd ook een keer les.
2: Ja, dat is waar.
0: Goed.
1: Rozeke.
0: Zeg de keer.
2: Ja, heel speciaal voor mijn beste vriendin Ildeke.
0: Dank u.
2: En ik dank u van gisteren die je gedaan hebt voor mij.
0: Ah, voor Frankje,
2: hè. Ja, voor Kelly, voor Marian, voor Tony, voor Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman... Voor Daniel,
1: dank
2: voor Rudolf Stevens en lief vrouwtje Anjakke, voor Fransken en vrouwken en Anneke, voor Geert en Vivianneke en Katrien en Erik en Wendy en Cindy. En alle luisteraars en die nooit een plaatje krijgen. En voor alle medewerkers van Radio Memory. Ah. En ook voor Erik de Valkenstadde.
0: Ja, de Valk en Peggytje.
2: En
1: je moet nog iemand op je lijstje schrijven naast Katrien en Erik, Noah. Katrien haar zoon.
0: Ah.
2: Ja.
0: Noah.
2: En
0: binnenkort ook Gael, want Gael gaat ook komen mee presenteren. Dus,
2: amai.
1: Tof.
0: Ja. Ja, er worden hier een radio van BV's, hè, Rozeke.
2: Ah ja.
0: En je hoort wie dat er binnenkort komt?
2: Nee.
1: Oeh, dan heb je niet goed geluisterd. We hebben het al gezegd, hè. Hij is van al afkomstig.
0: Denief Segers.
2: Ah, joh, dat heb ik gehoord, hè. Ja.
1: Maar je wordt al een beetje vergeten, hè.
2: Mijn buurvrouw had komen bellen.
1: Ah, oké.
2: Okay. En ik was een beetje ambetant. Ik zei, nou, je kan niet bellen. Nou, Ildeke.
1: Ja,
0: dat gebeurt, hè.
2: Ja, dat is waar.
0: Oké, okay. En jij wou een plaatje van Celine en Margriet?
2: Ja, Samenleven.
0: Samenleven, oké, okay, goed. Dan gaan we zo dadelijk draaien, Rozeke, maar ik heb eerst nog iemand anders aan de lijn.
2: Ja, doe maar. Oh. Oké. Okay, en dank
1: u wel,
2: hè. Goedenavond,
1: ja.
2: Hè.
1: Ja, salut, Rozeke.
2: Dag.
0: Even luisteren wie dat we aan de lijn hebben. Goedenavond.
3: Dag.
0: Dag, meneer...
1: Stevens.
0: Stevens.
3: Ja. Zeg Hildeke.
0: Zeg de keer.
3: Niet altijd maar aan moet zijn kap zitten. Ik heb dat gehoord, dat verdient ons en Daniel niet, hè.
0: Wat, heb ik op zijn kap gezeten?
3: Ah, van onze leraar, hè.
0: Ah,
1: wow, kijk, ik ben dat ondertussen hier al serieus gewoon, hè. En, en ik kan tegen een stootje. Ondertussen ben ik hier weer serieus aan klungelen.
0: Dat wil je. Alle geluk dat ik babbel, hè. Dat wil je niet zien wat dat hier uitsteekt. Ik heb hier zo, soms voel ik mij zo zeeziek. Ken je dat? Dat gaat zo op en neer en op en neer. En ik zie die titeltjes van boven naar beneden verschuiven.
1: Ja, kijk. Ja. Maar ze stresseert mij soms.
0: Man, nee. Kijk, het is diep in mijn ogen. Dat is een schoonliedje, hè. Dat
1: kijk eens diep in mijn ogen.
0: Ah ja, uw volgende plaats, hier.
3: Kijk eens diep in mijn ogen, hè, van ja. Lilian Wendy.
0: Dat is niet mis, hè. Dat is niet mis, hè. Dat is niet mis. Dat is niet mis.
3: Maar ik ga de nieuwe dingen gaan vragen van Bartje Peters.
0: Ach, ja.
3: Je kende wel.
0: Ja, ik weet welke dat is, want uw kameraad vraagt die ook altijd aan.
3: Ah, voilà, het is erom. Nee, maar ik doe de groetjes eerst en vooral aan jullie twee in de studio.
0: Dank u.
3: Dan doe ik ook de groeten aan uw ventje, aan de Nief. Aan al mijn radiocollega's dan ook.
0: Ja.
3: Mijn broer Franske doe ik de groeten. Ik heb net ons Roosje gehoord.
0: Ja.
3: Mag uiteraard ons Anneke niet vergeten.
0: Inderdaad.
3: Johan en Frida. Daniela die luistert ook mee. En natuurlijk ons maatje Cindy mag ik niet vergeten.
0: Uh-huh.
3: Nu ben ik eens aan het nadenken dat er dan ook bij zijn. Hè, want het zijn er zoveel, hè.
0: Ja, ze beginnen aardig op te sommen, hè.
3: Ja. Dus het wordt eigenlijk een heel lijstje. En natuurlijk ons Anjake niet vergeten. Ik ga ook twee schatjes niet vergeten. Dat zijn Luna en Lucas.
0: Ja.
3: En natuurlijk mijn kameraad, onze Jeremy dus. En daarom heb ik dat plaatje ook aangevraagd. Omdat ik weet dat hij ook, net zoals ik, een fan is van Bart Pieters. Hè.
0: Ja, dat weet ik.
3: En ik hoop dat hij daar samen met de kapoentjes van geniet. Dus, want het is hier flink aan het regenen bij jullie.
0: Ah nee, hier is het droog. Kun je in de zon liggen buiten? Allee, de zon is er niet meer, hè, maar het is wel droog. Allee, je kunt toch in de zon liggen?
3: Buiten gewoon, ik kan gratis een stormbad nemen buiten.
0: Ah ja, maar je kunt in de zon liggen, maar je gaat niet bruin, hè, maar je kunt wel in de zon liggen.
3: Welk? Is Yves telefoniste? Ah,
0: Yves telefonist? Nee. Yves is smossist. Ken je dat, een smossist? Dat is één die ik zal het u bewijzen, zie, als dit aan de koekjes. Zie je ze?
3: Ah, maar hij heeft gelijk. Het kan maar smaken, hè, Yves.
4: Dat is dat, hè.
0: Hey, voilà. We gaan hem opleiden tot Tietje. Yveske? Yveske Tietje spelen?
4: Nee.
0: Allee, zeg een keer iets lief tegen Rudolf.
3: Zeg, Yveske, als ik een keer naar de radio kom, willen wij DJ spelen samen.
4: Ik ben veel te verlegen daarvoor.
1: Dat valt nog goed mee.
0: Pak het nou.
3: Dat komt wel los.
0: Ja. Hij gaat ook een lieke maken.
3: Gaat een lieke maken?
0: Ja. Zai. Hij kan dat al meezingen, hè. Zai.
3: Elke keer opnieuw zeg ik, ik trap er niet meer in. Val nog liever dood voordat ik er aan begin.
0: Ja, of een dingen, Rita de Neveken, hè, van... Dit dank is de allereerste keer.
3: Ja, de championettekens hebben dat ook gezongen, hè. Elke keer opnieuw, hè.
0: Ah ja, dat is ook niet mis. Ja,
3: dat is ook op dat liedje van onze maat van Jeremy, hè. Ja.
0: Maar de Neef doet veel, maar niet zingen.
3: Zeg maar, nu toch even dit te zeggen. Dus onze maatse liedje van onze Jeremy doet ontzettend goed. Buiten alle verwachtingen heen. Hè.
0: Ja,
3: staat al boven de 40.000.
0: Zeg, hoeveel man betaalt hij daarvoor? Die moet nogal geld hebben. Amai.
3: Ja, maar ik denk het geld gaat naar de oorspronkelijke. Dus die heeft een tekst geschreven. Dus hij zal er wel mee lachen.
0: Ja, die zal heel blij zijn.
3: Ja, tuurlijk. Dat.
0: Maar het is hem zeker gegund. Het is hem zeker gegund. Rudolfke, ik vrees dat jouw plaatje... Dag, Anja.
3: Ik zeg het zelf. Ze komt ertussen ons, Anja. Als Yves mee presenteert, dan komt Anja het samen met Yves doen.
0: Pak je de uitdaging aan, Yves?
3: Anja doet het samen. Dat wil ik horen. Yves neemt die uitdaging aan.
4: Nee, sorry.
3: Dat zal ik niet doen.
0: Allee, zeg het maar.
4: Wat?
3: Samen met Anja, dat wil ik
0: samen echt zeggen. Samen met Anja?
3: Hildeke, jij doet een techniek dan, hè?
0: Ja, oké. Okay. Eén plaatje presenteren.
3: Dat wil ik meemaken, hè?
0: Eén plaatje presenteren.
3: Hé,
0: zeg, weet je welke plaat dat hem gaat vragen? Ik weet het al. Ah, die van Hey. Hey.
3: Hey.
0: Ken je Hey?
3: Nee.
0: Allee, origineel van Julio Iglesias, maar hij hoort het liever in de versie van...
3: Nummer, hè?
0: Ja, maar hij hoort liever de Nederlandstalige versie.
3: Ja, ja, ja. Dat is een prachtig liedje, want jullie...
0: Oké.
3: Okay. Nee, ik dacht dat je dat een liedje bedoelde van Anne Christie, hè?
0: Nee, nee, hij van... Allee, hoe noemt hem dan weer?
1: Ik weet het niet meer.
0: Maar ik weet het, kiek. Schoonplaat, we zullen ze straks draaien.
3: Nee, prachtige nummers, hè?
0: Ja, ja, ja, zeker van. Goed, allee, we gaan je laten...
3: Ik ga dan een vraag geven voor onze andere luisteraars.
0: Ja. Ja.
3: Ik wens iedereen nog een supermooie en fijne avond toe. En jullie daar in de studio ook nog veel plezier.
1: Dankjewel, fijne avond. Dag.
3: Tot de volgende. Salutjes.
0: Voilà, voilà. Wij gaan nog één liedje kunnen draaien, denk ik.
1: Ja, en dat gaat Céline en Margriet samen leven. Aangevraagd door ons Rooske.

0: Opnieuw hebben enkele honderden betogers in Brussel actie gevoerd tegen de onderwijsbesparingen bij de Franse gemeenschap. Het zwaartepunt van de actie lag rond het Justitiepaleis aan het Poelaardplein. Organisator Mars Attacks riep op om deze keer vreedzaam te betogen na de rellen en vernielingen van vorige week. Toch hebben enkele jongeren, sommigen gemaskerd, opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken, vlak bij het Centraal Station. Mars Attacks zegt de komende 2 weken nog dagelijks actie te zullen voeren, telkens in een andere Waalse stad. Paus Leo XIV heeft vanmiddag in Spanje een delegatie slachtoffers ontvangen van misbruik binnen de kerk. Hij riep daarna de bisschoppen in Madrid ook op om, zo zei hij, deze plaag te bestrijden met luisteren, gerechtigheid en herstel. Toch zijn enkele slachtofferorganisaties in Spanje kritisch omdat zij niet waren uitgenodigd en omdat de ontmoeting achter gesloten deuren plaatsvond. De paus is in Spanje voor een 7-daags bezoek. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen krijgt een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. 2 jaar geleden verkrachtte hij in Brugge een dronken meisje dat haar 18e verjaardag vierde. De man verkrachtte haar in de auto terwijl een vriend alles filmde. Daarna is de jonge vrouw opnieuw verkracht bij de man thuis. Daar is ze teruggevonden door de politie via de applicatie Find My iPhone. De man die alles filmde komt er vanaf met een werkstraf van 100 uur. In het zuidwesten van Australië is alweer een man omgekomen na een aanval van een haai. Het is al het derde dodelijke incident met een haai in hetzelfde gebied in amper een maand tijd. De man van 35 was met zijn familie aan het speervissen toen een haai van bijna 5 meter lengte hem aanviel. Hij is nog met een boot naar de kust gebracht, maar alle hulp kwam te laat. In de Australische politiek gaan opnieuw stemmen op om de haaienpopulatie beter te beheren door een deel ervan te doden, maar milieuorganisaties verzetten zich fel. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmeek de tweede rit gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Onze jonge landgenoot Vlad van Mechelen reed een knappe koers en finishte derde. De Fransman Baudin behoudt de gele leiderstrui. De rittenkoers geldt traditioneel als een van de belangrijke rondes in de aanloop naar de Tour de France. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht wordt het stilaan droger met opklaringen en minima tot 12 graden. Morgen opnieuw een wisselvallige dag.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren? Is deze week de hitschijf bij Radio.

0: de bevalligste titel, hè?
1: Ja, maar hij heeft altijd van die heel speciale teksten.
0: Het is eigenlijk niet mijn favoriet, maar toch dan niet.
1: Hij heeft een paar goede nummers, maar...
0: Ja,
1: ik vind,
0: konijnen eten, ik moet niet weten.
1: Een van zijn mooiste vind ik nog altijd lepeltjesgewijs.
0: Ja, jij met je lepeltje. Ik wou het liefst dat van dat konijnen eten. Dat moet ik niet weten.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja, dat is tof, hè. Konijnen eten, ik moet niet weten. Kennen zijn plaat niet?
1: Nee, maar ik ken wel Brood voor Morgen Vroeg. Nee,
0: dat,
1: bijvoorbeeld.
0: Ja, dat hebben we ook, hè. Brood voor Morgen Vroeg. Ja,
1: ik zelf niet, denk ik. Ja. Maar
0: zeg,
1: zal dan iets anders
0: Daniel,
1: zijn?
0: Ken je al de nietschijf voor volgende week?
1: Je hebt het nog niet verraden. Maar ja, dan zullen we dat woensdag pas doen.
0: Wel,
1: ik ga
0: goed.
1: Je het zwijgen opleggen.
0: Oké, het is goed. Voilà. Wij zullen het niet weten.
1: Nee.
0: Doe de woorden toe, ik zal het zeggen.
1: Ah.
0: Nee, maar doe de woorden niet toe, ik zeg het niet. Maar het is een topper.
1: Ja, maar het zijn allemaal toppers, hè, onze hitschijven. Maar de volgende was ook een topper.
0: Ja.
1: Onze Louis Neefs.
0: Ja.
1: Het is ondertussen... van 1980, kerstmis 1980, dat hij overleden is.
0: Ja, ik was een jaar of 14 inderdaad,
1: ja,
0: dat
1: wel,
0: klopt.
1: Ja, ik ook. Ik was iets ouder.
0: Samen met zijn echtgenote, dacht
1: ja,
0: ik.
1: En,
0: zijn kinderen
1: Ene zoon, maar ik weet niet meer welke dat is. Ik denk die dat niet zingt, zat erbij, dacht ik.
0: Ah ja.
1: Maar,
0: daardoor dat een andere kan zingen.
1: Ja, hopelijk.
0: Ja.
1: Ja, fijn. Nu hebben we hem met Ho Ho, ik heb zorgen, Ho Ho. Ik heb zorgen.
0: Het zal een glasje vormen zijn, is niks.
1: Jawel, ik dacht er juist aan. Dus Louis Neefs.
0: Ik
1: met
0: heb wormen
1: ho-ho.
0: In mijn hof.
1: Ik heb zorgen. Jullie kunnen nog altijd bellen naar ons nummer. 0266-99-660. Wow.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.

0: Ah ja, ik mocht niet zingen, het is juist.
1: Was aangevraagd
0: door ons Roosje.
1: Ja.
0: Jovalli, zij hoort die graag. En jij hebt gekozen voor Santa Maria van de Zee.
1: Ik vond dat een mooi plaatje en ik ga graag naar de zee.
0: Ik niet.
1: Ja. Jij gaat liever naar Dardenne dan?
0: Ook niet. Hoek
1: of wat dat er niks is?
0: Gewoon wat dat warm is.
1: Ah, oké.
0: Okay. Warm en een zwembad. En meer moet ik niet hebben. En vooral met warm water in, want ik heb een schrik van koud water.
1: Dan moet je bijvoorbeeld in de paasvakantie nooit naar Spanje gaan of nooit naar Turkije, want het water van het zwembad is dan nog ijzig koud. Zo koud.
0: Je spreekt over uw kleine vogel of zo.
1: Over Larissa aangevogen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Zeg,
0: dat weet ik, want ja, zoals je weet of niet weet, we hebben zelf een huisje in Spanje. Maar als wij daar gaan, zo juli, augustus, dan is het water van het zwembad daar automatisch 30, 31 graden. En dan begint dat al te doen te worden voor mij.
1: Amai,
0: ik heb liefst 34. Maar ja, we denken eraan om een beetje een vuurken onder te zetten of zo.
1: Maar ik ben in tijd nog naar Tsjechië geweest. En in de zomer vullen ze daar ook een zwembad. En dat halen ze gewoon van water van de rivier. En die van de bergen komt nog een beetje in een gesmolten ijs. En het is zalig koud.
0: Zalig koud. Hoe kan
1: maar je kunt er ook niet te lang in blijven.
0: Ik kan het je zeggen.
1: Zeg, we gaan nog wat muziek draaien.
0: Nee, ik wil nog iets zeggen.
1: Je wil nog iets zeggen.
0: Ja.
1: Maar ik wil nog ook iets zeggen. Maar ik ga u eerst laten zeggen.
0: Nee, zeg jij maar. Meester, zeg het maar.
1: Wel, ik wou over dat plaatje nog iets zeggen, dat de lievelingsplaat is van de Nief.
0: Ah ja, dat is waar. Ik wou het hebben over ons verjaardagsfeest op 29 augustus.
1: Dat is ook een goede reden om het te onderbreken.
0: Ah, want de kaarten zijn beschikbaar vanaf gisteren. Ze zijn beschikbaar bij onze verschillende DJ's. Ze zijn ook beschikbaar online. Dat wil zeggen, je kan, als je nu met een grote groep of zo wil komen, kan je tafels reserveren of een tafel reserveren. En dan kan je gewoon dat doen en online betalen. En dan ben je zeker van je plaatje. Is dat niet tof?
1: Ja, dat is inderdaad heel tof.
0: Kijk. Dus ze zijn verkrijgbaar aan de zeer, zeer schappelijke prijs van €25 in voorverkoop. Je krijgt daarvoor tussen 4 en 6 ook gratis 2 zelfgebakken pannenkoeken met suiker en een lekkere koffie erbij.
1: Amai.
0: En dat allemaal voor die prijs. Ja, ja. En er komen 8 artiesten en niet de minste. Jonathan, Pascal Montelli, Sammy Moore, Sheila Kay. Ja. Frank van Damme, Jonneke Dennis, Larissa en mijn favoriete Jordi van Netten.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dan moeten we straks ook nog een keer draaien. Jordi.
1: Ja, we gaan. Ja, ja, maar je hebt iemand aan de lijn.
0: Ik denk dat er iemand
1: is. Staat die op lijn 1?
0: Ja.
1: We gaan een keer luisteren. Hallo.
2: Hallo.
0: Met. Ah, als Poepenieke.
2: Als Zildeke.
0: Dag Danielleke.
1: Hallo, naamgenoten.
2: Maar ik kan er een gezien hebben.
1: Hallo, naamgenoten.
0: Zeg, start die muziek. Ah, ja. Man. Het is hier vandaag weer de moeite, zei Daniela, met onze Daniel.
1: Ja, maar dat is niet waar. Dat is allemaal niet waar. Het is allemaal leugens.
0: Nee, dat is waar. Het is waar dat het waar is. Hoe was gisteren, Danielleke? Wat vond je ervan?
2: Toch zei je. Ah. Tot een dagje overdoen. Die nachternoem.
0: Ja, wel, ik ook wel. Het was heel tof. Maar onze John.
2: En op het laatste. Dat was wel al wat doen.
0: We hebben bijna in ons broekpipi gedaan van het lachen, hè?
2: Jongens, Ela.
0: De zon was in vorm.
2: Die lotjes trekken. Mooi, jongens. Ja.
0: En met de Frank. En de Frank die altijd zijn wijn uitdronk.
2: Ja, ja.
0: Dat is ook op
2: en die
0: tekenen.
2: Laat ons het erin zien, hè?
0: Ja.
2: Waardoor van een broeksband uitspelen.
0: Ja, maar weet je, de Frank, ik moest ook zeggen, Daniel heeft er gisteren nog mee gepraat. En hij komt binnenkort komt hij mee presenteren, komt hij mee. Kan je plaatjes aanvragen bij onze Frank van Damme.
1: We moeten gewoon onze agendas nog afstellen. En de John ook.
0: En de John ook.
1: Ze hebben al twee gisteren plechtig beloofd op hun plechtige communicantenziel. Dat is ingekomen.
0: Voilà. Kijk.
1: Als wat dat je ziel al lang weg is. Hè.
0: En nu hoor
2: ik
0: u terug.
2: Echt een toffe, hè.
0: Dat is een mens. Mens met een hart.
2: Ja, maar een toffe en een plezant. Dat is een ambiance maken.
0: Ja,
2: hè.
0: Maar Franks kunnen ook, hè.
2: Ja, maar ik ben op Frank bezig,
0: Frank,
2: hè.
0: Ah ja, ik dacht dat je op de John bezig was, want dat is toch uw god, hè. De John, dat is uw god, hè.
2: Dat is mijn god, hè.
0: Ja.
2: En de Frank, dat is mijn dingen.
0: Ah ja.
2: Allee, ja. Pas op, ze zingen alle twee even goed, hè.
0: Ja, ja.
2: En ze zijn alle twee even sympathiek, maar ze kunnen een voorkeur in me vereen. Ja,
0: dat ik moet kiezen. Ja, ik weet het niet wie dat ik zou pakken.
2: Is toch mijn zoon toch niet, hè? Niet onder mijn duiven schieten, hè?
0: Nee.
1: Ik denk dat Hilde ze alle twee wil pakken.
2: Ik ook feitelijk, want ik zeg het Frank en hij komt dat toe en hij geeft dat door elke een kus en dan krijg ik er ook een kus van, alhoewel dat ik bij de Frans van zoon zit.
0: Ja, maar bij mij is maar één die mijn hart kan krijgen, dat is Kurt Rogiers. Ja, kan er niet aan doen. Ik kijk speciaal naar familie alleen voor Kurt Rogiers.
2: Is dat juist?
0: Ja, tjong.
2: Ja, ze. Zeg, en een voorkeur kan je veel zeggen,
0: De Bert heeft me gisteren iets verteld over u. Zeg,
2: wie?
0: Een Bertje?
2: Ja?
0: Ja. Zeg, zei het hem, naamke wat ondant, zegt hem. Ik heb iets voor. Zeg, ja, wat hè? En dan moet ik heel de week naar haar luisteren, zei het hem. Maar ik heb een nieuwe radio. Het is ook op dat teken, hè? Ja, we mogen hem vragen, hij heeft dat gezegd.
2: Dat is een stater, kijk dat.
0: Nee, dat was goed bedoeld, hè.
2: Maar ik ben content, ja, dat is gewoon met een andere radio te doen, hè.
0: Ja.
2: En je moet, ik zeg het nu publiekelijk, hè, en ik mag er nog 10 complimenten voor hebben, hè. En je moet niet meer te veel op het van, want ik heb ondien 3000 euro geleend. Ik ben ze kwijt, hè. Ik heb me vandaag een briefje

0: je moet er niet op antwoorden, nee, meisje.
1: Nee, nee, maar ik mag en ik zal daar ook niet op antwoorden. Je kent mijn mening, Daniela. Maar als je een keer je banaan kwijt wilt, alleen dan moet je dat altijd doen. Kijk, voilà.
0: Ja, ja, want ik heb naar hem zelf gebeld in de tijd, wanneer dat mijn centen ging terugkrijgen.
1: Ja.
0: En ik kon toch wel, dat mag ik zeggen, want dat waren allemaal zangers. Wel 13, 14 die hun geld nog moesten krijgen. En ik zit erbij. Ja, voor mij is het nog slechter, want ik heb er 3000 euro aan geleend. En ik raak ook aan mijn centen.
1: Misschien,
0: en heeft het allemaal geleend. Misschien dan
1: een goede tip voor de mensen in de toekomst, hè?
0: Ja, dus want ik naar al de fans van John Dennis, zodat ik zelf met mijn vriend ben ik allemaal die brieven aan het doorsturen. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Gewoon om te verwittigen. Ik heb dat al mondeling ook gezegd, hè. Want je weet het natuurlijk maar. En nadien zeggen ze dan, ai, ai, ai.
1: Ja, maar dat zullen, daar gaan we een andere keer over voorbabbelen.
0: Wat blieft?
1: Daar gaan we een andere keer over voorbabbelen, is goed?
0: Ja, ja, want anders gaat dat niet te lang doen. Maar
1: is dat, Nee, nee. Jij belt voor de groetjes te doen?
0: Ja, de groetjes. Ik zit hier feitelijk alleen nu voor de moment. Dus...
1: Aan uw eigen, Daniela?
0: Maar nee, dus voor het Radio Memory Team.
2: Dankjewel.
1: Ja, dankjewel.
0: Voor Bert. Maar ja, die noort dat boven, want die is dan een tv aan het zien.
1: Ja.
0: Ja, vooral wie dat ik mag zijn.
1: Voor iedereen Rudolf, dat je kent.
0: Ja, voor Rudolf, die mensen, en voor Anja.
1: Ja.
0: En voor Anneke. Anneke van der Stappen.
1: Ah, ja, als Anneke kennen we ook. Hè. En welke plaatje mag dat zijn, Daniela?
0: Wel, wat zou je denken?
1: Ik denk, ik ken u, hè. Wacht, hè. Oh, het gaat even uit mijn hoofd. Wacht, ik weet het.
0: Het is Frans, hè. Het is Frans.
1: Ah, niet Des O'Connor, nee? Pretend?
0: Dat is Frans en Bieke.
1: Nee, maar dat hoort ook graag, hè. I Pretend, van Des O'Connor.
0: Ja, ja, maar dingen...
1: Frans.
0: Predatoire van Paul Sever.
1: Ah ja. Predatoire van Paul Sever. Dat gaan we direct gaan draaien. Goed?
0: Het is goed, man.
1: Oké.
0: De groetjes van mijn zusken. Ja. En tot deze, hè.
1: Oké, dag.
0: Bye.
2: Dag. Maar eerst hebben we nog eentje van Frank Galan. Hey, en Nadine horen we. Willy Somers, Paul Severs, wie was het? Ik weet het niet
1: Paul
2: meer.
1: Severs. Paul Severs. Près de toi.
3: Hey, we zijn al zo lang samen bij elkaar. En nog altijd verliefd na zoveel jaar.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Het wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

0: Oei, was het nog aan het meezingen, hè?
1: Ja, een neurien noemen ze dat. Neurien.
0: Paul Severs en aangevraagd door Daniela Predetois. Schoon plaatje.
1: Ja, inderdaad.
0: Heel schoontje. En je hebt een klaargezet van onze favoriet, de Frank van Damme.
1: Ja, ik wou er ook een mogelijke tussen.
0: Ja.
1: Dat en is met een hele mooie.
0: Hit. Dat is zijn vorige hit, hè. Ja. Ten zijn laatste nieuwe is Dit wordt een avond. Een topper. En ik denk binnenkort brengt hij weer een uit. Gaat er weer een boenk op zijn. Maar deze is een hele mooie. Gewoon hem starten.
1: Voilà, zie. Sofia
0: Frank. Gaan we een sirtakje doen?
1: Damme, we gaan proberen.
0: Ja, langs links of langs rechts?
1: De twee.
0: De twee. Ah, nee. Je moet een kant kiezen, hè.
1: Goh, maar jij langs de ene kant, ik langs de andere kant.
0: Ah ja, tuurlijk. Maar gaan we naar links of gaan we naar rechts?
1: Jij naar links, ik ga naar rechts.
0: Dan gaan we boenks.
1: Oh ja, misschien wel.
0: Oké, ça va.
1: Voilà.
0: Hij was gisteren weer in vorm, ons Franske. Hij stond bovenop de tafels te dansen en te zingen. Maar ja, zo kennen we hem natuurlijk, hè.
1: Ja.
0: Hij is nu ook eenmaal gewoon... Ik ben Frank van Damme en dit is zijn hit. Hier is Sofia.

0: La feiten. Dat dat aan mij is, was dat dat gezegd?
1: Voilà, dat was Leopold III, ja. Volle Maan. Een cover van Orchestral Maneuvers in the Dark.
0: Ja, en wie was
1: Made of Orleans.
0: Ja, Orleans. Ja.
1: En
0: wie was de liedzanger van Leopold III?
1: Een acteur.
0: Ja. Ik zal u een tip geven. Zijn naam begint met Erik.
1: Ja.
0: Ja. En zijn madame, dat was ook een actrice.
1: Ja, dat was Babette.
2: En die zong ook.
0: Ja. En die zong ook, ja. Ja.
1: Babette.
0: Babette in de film, maar
1: nee, nee, bij familie. Waar dat,
0: ja.
1: Nog...
0: Allee, Erik.
1: Goossens.
0: Ja. Ja, mam, een gat in uw cultuur, hè.
1: Maar ik heb liever een gat in mijn cultuur. Ja. Oké, okay. Hilde, het is tijd om afscheid te nemen.
0: Just,
1: want er staat één in onze nek te hijgen.
0: Allee, vooruit.
1: Zie, kijk.
0: Man. We gaan afscheid nemen op een liedje dat onze John normaal altijd zingt. Gisteren voor één keer niet. Wat het wordt dan gevraagd, maar...
1: Zijn lijflied, zegt hij.
0: Hij zegt dat dat zijn lijflied is, maar ik denk dat zijn champagne iets hoger stond dan zijn oren gisteren.
1: Het zou wel eens kunnen.
0: Zeg, heb jij zo een idee? Hoeveel flessen champagne had hem al gekregen in de 30?
2: 36.
1: Ja, veel.
0: Hey, maar we gaan moeten... Hij heeft gezegd, schattekes, bel eerst als het is gekoud en dan mogen we komen. Dus dat wil zeggen dat we 36 keer mogen gaan bij de John.
1: Ja, voilà. Maar als Frank niet eerst is, want ik denk dat Frank ook regelmatig een keer zit.
0: Ik weet het niet.
1: Ik denk het.
0: Ja, zou kunnen.
1: Enfin, hij pakt nu al zijn drank af.
2: Hij heeft er maar twee gedronken.
0: Enfin, dat was wel goed gevonden van hem. Hè. Ja, als je glas afgeeft en zegt, hé, hou een keer vast, wat zou jij doen? Als ik het
1: ja, ik zou er ook van drinken,
0: voilà,
1: eigenlijk.
0: Voilà. Goed. Bedankt om te komen, Daniel.
1: Ja, bedankt dat ik mocht komen, Hilde.
0: Jij mocht altijd komen. Morgen ben ik er terug. Zesdag, dan ben jij er niet. Woensdag, zien we nu dat?
1: Normaal wel. Bij leven en welzijn ga ik aanwezig zijn.
0: Amai, ja, aanwezig. Zijn. Moet er zijn.
1: Ja, okay. Ja, zijn.
0: En dan vrijdag, wat hem koor komt er weer niet.
1: Ja, maar het is een al dan een redelijk belangrijk schoolfeest.
0: Maar je moet niet gaan feesten. Je moet muziek komen draaien.
1: Maar jawel, het is één keer per jaar. Nee, één keer om de twee jaar is er zo een groot feest met onze scholengroep. En allee, ik ben daar graag bij aanwezig.
0: Ja, hij gaat daar dansen. Ik snap het.
1: Yes.
0: Oké, je hebt nog een prachtige plaat ook klaargezet. Hopelijk krijgen we ze er nog door, maar ik vrees van niet. Misschien kan Johan te draaien in zijn uurtje. Have you ever really loved a woman?
1: Van Bryan Adams. Maar we beginnen met I Need Never Get Old.
0: Ja, en we kunnen misschien meezingen, hè?
1: Nee, Hilde. Nee. We gaan ze starten, zie.
0: Okay.
1: En er is een mooie intro.
0: Ça va.
1: Dus, okay.
0: Allee, wat wilde jij nog zeggen?
1: Ik wou gewoon de luisteraars bedanken.
0: Ja, iedereen bedankt voor te bellen. Bedankt voor te luisteren. Bedankt om naar onze blablabla te luisteren. En wij zijn er terug komende woensdag tussen 6 en 8. En ik morgen tussen 6 en 8. Veel plezier en luisterplezier met
1: Johan, de radioman. Dag, salukes.

0: Opnieuw hebben enkele honderden betogers in Brussel actie gevoerd tegen de onderwijsbesparingen bij de Franse gemeenschap. Het zwaartepunt van de actie lag rond het Justitiepaleis aan het Poelaardplein. Organisator Mars Attacks riep op om deze keer vreedzaam te betogen na de rellen en vernielingen van vorige week. Toch hebben enkele jongeren, sommigen gemaskerd, opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken, vlak bij het Centraal Station. Mars Attacks zegt de komende 2 weken nog dagelijks actie te zullen voeren, telkens in een andere Waalse stad. Paus Leo XIV heeft vanmiddag in Spanje een delegatie slachtoffers ontvangen van misbruik binnen de kerk. Hij riep daarna de bisschoppen in Madrid ook op om, zo zei hij, deze plaag te bestrijden met luisteren, gerechtigheid en herstel. Toch zijn enkele slachtofferorganisaties in Spanje kritisch omdat zij niet waren uitgenodigd en omdat de ontmoeting achter gesloten deuren plaatsvond. De paus is in Spanje voor een 7-daags bezoek. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen krijgt een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. 2 jaar geleden verkrachtte hij in Brugge een dronken meisje dat haar 18e verjaardag vierde. De man verkrachtte haar in de auto terwijl een vriend alles filmde. Daarna is de jonge vrouw opnieuw verkracht bij de man thuis. Daar is ze teruggevonden door de politie via de applicatie Find My iPhone. De man die alles filmde komt er vanaf met een werkstraf van 100 uur. In het zuidwesten van Australië is alweer een man omgekomen na een aanval van een haai. Het is al het 3e dodelijke incident met een haai in hetzelfde gebied in amper een maand tijd. De man van 35 was met zijn familie aan het speervissen toen een haai van bijna 5 meter lengte hem aanviel. Hij is nog met een boot naar de kust gebracht, maar alle hulp kwam te laat. In de Australische politiek gaan opnieuw stemmen op om de haaienpopulatie beter te beheren door een deel ervan te doden, maar milieuorganisaties verzetten zich fel. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmeek de 2e rit gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Onze jonge landgenoot Vlad van Mechelen reed een knappe koers en finishte 3e. De Fransman Baudin behoudt de gele leiderstrui. De rittenkoers geldt traditioneel als een van de belangrijke rondes in de aanloop naar de Tour de France. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht wordt het stilaan droger met opklaringen en minima tot 12 graden. Morgen opnieuw een wisselvallige dag.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Johan de Radioman.

8 juni 2026, 9:20. Allemaal welkom hier bij Radio Memory, live vanuit Galmaarden. We zijn begonnen met een wondermooi nummerke die op de playlist stond van mijn collega's van daarnet. Eentje van Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? En ik ben er bij jullie tot 22 uur met souvenir. Dus als je een souvenirtje wilt aanvragen, kan dat gerust op het welbekende telefoonnummer van de radio 02-6699-660. En nu, Say What You Want. Dat is eentje van Texas van het jaartal 1998.

Dat was Anouk met Nobody's Wife. Ik heb al twee verzoeken klaarstaan voor straks in het eerste deel van Souvenir Souvenir voor deze maandagavond. Maar eerst nu een Wiltura momentje, zoals men zegt, waar een eindje draaien met als titel van hem, en deze is Hemelsblauw.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android. Dit is Radio Memory.
6: Goeie avond.

Juist op tijd om een verzoekje aan te kondigen, want ik was even aan het ballen met mijn collega's. En het is een verzoekje aangevraagd door ons Rooske woonachtig te Assen. En zij vroeg eentje naar keuze. Ik heb eentje echt waar een mooi nummerke gekozen, hoop ik toch voor haar, van Bobby Prins. Mensen om me heen.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Radio Memory. Goeie avond.

Dat was daarnet Good Times, mooie en goede tijden van Chic of Chic. En we naderen het einde van het eerste deeltje, 21 uur binnen een paar minuten. En daarvoor heb ik eentje van Stevie Wonder geprogrammeerd, zijn bekendste natuurlijk volgens mij.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-43-6490 of 0494-424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Hallo iedereen, ik ben Van Grover en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memory.
7: Radio Memory.
9: Dit is Radio Memory's hitschijf.

Forever in blue jeans. Dat is een broek dat ik niet gaande draag, maar soms draag ik een keer een jeans, zoals men zegt. 0266996660 mag je voor me. Als je een verzoek wilt aanvragen, dan draaien we dat met heel, heel veel plezier. Ik heb er nog straks eentje klaarstaan voor jullie allemaal. En nu, van het weekend was ik in Brakel en daar heeft Guy Neve opgetreden en hij heeft ook heel wat liedjes gezongen van wijlen Paul Severs. Ik heb Paul Severs geprogrammeerd met het volgende. Zeg eens, meisje.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke, een organisatie van Fun for Life Sprinkelstelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is €8 per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tatti Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en sprinkelstelen.
2: Dit is Radio Memory. Goeie.

beste mensen, daarnet was het een liedje om kusjes aan elkaar te geven. Big bisou van Carlos. Carlos is ook al jaren niet meer bij ons. En u hoort op de achtergrond een instrumentaaltje. Dat wil zeggen dat ik een verzoek klaarstaan heb voor jullie allemaal. Onze collega Rudy van Brussel heeft een plaatje aangevraagd die hij opdraagt aan iedereen. En vooral aan Yves en Hilde. En hij vroeg eentje van ABBA. Take a chance of me.

Dat was Das Boot van een Duitse groep, U96. En nu heb ik een Nederlandstalig plaatje klaarstaan van iemand die we regelmatig op de radio horen. Ik vermoed dat hij ook al bij ons op bezoek geweest is. Danny de Rover met Jessica.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.

0: Dat was de groep Steps met een megamix. We naderen langzaam het tijdsein van 22 uur. We gaan nog even voortdoen met eentje van Dingetje. En die zingen over kaplaarzen.
1: De rubberen laarzen. Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het garnalen vissen was, door het Zandvoortse zeewater, dacht ik, dat is ook niks, hè, garnalen vissen op je zondagse schoenen, door het water heen waden. Ik denk, Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzenshop. En daar stonden ze. In Amsterdam, in de Tuinstraat, een levensgrote laarzenwinkel. Vol met laarzen, rubberen kaplaarzen. Kaplaarzen. Goedemiddag, meneer, sprak de man mij vriendelijk toe. Wat kan ik voor u doen?

0: κάποιες τυπέ. Κάπλας. Κάπλας. Ρεμπρελάς. Φαντιμπράνε. Με λαμπέγε πούκλε. Κάπλας. Άωσε με βάτρ δίχτσα. Κάπλας. Κάπλας. Με ρεύε ρεύε. Ρεμπρελάς. Φωμάνεσαι. Om genade te vissen. Kaplaars. Kaplaars. Kaplaars. Met Rito. Rubberen laars. Kaplaars. Van die rubberen kaplaars. Maar dan wel waterdicht, vrouw. 65 gulden. Dat is geen geld. Kaplaars. Knappe kaplaars. Trek jij mijn laars even uit? Nee, je hoeft niet in te vetten, schat. Dit zijn rubberen laarzen. Kaplaars. Je bent er niet achterlijk. Kaplaars. Schat, trek jij mijn laars even uit? Zo ja. En ik zeg nog tegen die man. Heb u ook lieslaarzen? Nee, zegt die man, ik verkoop alleen laarzen. Ik begrijp er niks van. Maar ik zeg tegen hem, doe er een leuk rood zuidwestertje bij. Kaplaars. Kaplaars. Bedankt voor rubber. Ik zoek een paar kaplaarzen. Rubber kaplaarzen. Stop, nee, ik ga door. Kaplaarzen. Kaplaarzen. En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Met mijn fijne, mooie, rubberen, waterdichte kaplaarzen. En mijn rode zuidwestertje, want dat moet ook op natuurlijk. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Die fijne, rubberen kaplaarzen. Ga naar huis, even een balletje eten. Kaplaarzen.
1: En wel, beste mensen. Het is tijd om afscheid te nemen wat betreft mijn uitzending van vandaag. Maar blijf luisteren naar Radio Memory. En morgen ben ik er terug tussen 13 en 15 met de mooiste muziekmix. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor de telefoontjes die ik gehad heb. En we gaan afscheid nemen met eentje van Genesis, Land of Confusion. Gevolgd door eentje van Dimitri Roussos. En dan zeggen we allemaal auf Wiedersehen. Tot morgen. Tadaa!

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: Dit is Radio Memory's hitschijf van de

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.